0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
2: Dit is Top!
3: Dinsdag 8 mei, goedemorgen. Top headlines krijg je van Bart de Meunemeester. Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde minder deelnemers, alles verliep wel rustig. Verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleren te verkopen. Want dan verkoopt het beter. Maar die verkopers vermelden niet dat ze AI gebruiken. En dat is nochtans verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
5: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone. Want eigenlijk, als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
4: Experten roepen Vinted daarom op om AI te verbieden. En Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Alexander Blok staat in de kwartfinales na winst in 4 sets tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Blok had nogthans last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken. In de kwartfinales speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales, samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maxima rond 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
2: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian Loufrimo.
3: Ja, nog steeds zonder Louis. Die zit nog steeds in Berlijn. Hoe dat komt, vertel ik je met plezier zo meteen nog eens. Na Prospa en Clooney. Top. Met Free Your Mind. Goedemorgen. We

0: Prospa en Clooney met Free Your Mind op deze dinsdagochtend. Goedemorgen. Je hoort het, de ochtendclub nog altijd met een van zijn co-voorzitters. En nog steeds zonder Louis, want hij zit nog altijd in Berlijn. En dat komt omdat hier vorige week vrijdag een envelopje lag met daarin de boodschap: een van jullie twee moet een foto nemen met één of meerdere speelsters van de Belgian Cats. En daarom is Louis dus naar dat WK basketbal in Berlijn.
1: De Ochtendclub.
0: Nou, gelukkig is Steve er wel al bij. Hij is onderweg naar het werk. Heeft een foto ingestuurd via de Topradio BE-app. Ik zag Cliff ook al aanwezig wezen. En ik zag Geert. En er is ook Alexander Balkens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent hier al op dit uur. Ook als Louis er wel al is. Dat is zeer fijn. En jij bent, net zoals Louis, jij bent gewoon een gediplomeerd journalist.
2: Dat klopt helemaal. Voilà, kan ik bevestigen, ja.
0: Dat is mooi. Daarom ga jij ook vandaag weer voor een beetje diepgang in de show zorgen.
2: En als ik de voorbereidingen zo bekijk, dan denk ik dat het wel nodig is.
0: Ja.
1: Jouw dagelijkse dosis.
0: Ja, is ook zo, klopt. Dat is exact waarom jij erbij zit. Dus begin er maar aan. Ja.
2: Ja, oké.
0: Jij bent daar aan de andere kant van de radio dan weer meer dan welkom voor de... Oh, rustig. Nu ook niet overdrijven. Iets te veel diepgang is die ook weer niet goed. Jij bent verantwoordelijk voor de muzikale omvatting van deze show, zeker het begin. Jij mag bepalen welke track we zo meteen laten horen hier in de Ochtendclub. Dus als jij een track hebt in je hoofd waarvan je denkt, potverdomme, dat zou ik nu eens heel graag horen op deze dinsdagochtend, dan ben je, net zoals altijd, meer dan welkom in de Topradio BE-app. Eerst Calvin Harris.
3: Are you drunk or

0: Franse salavi, baby.
1: Chris Cross Amsterdam 1, de ochtendclub. En my, oh my, het zal wel zijn.
2: De dagelijkse dosis van...
1: Emiel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Oh, jij bent al onderweg naar je werk, hoorde ik daarnet.
3: Ik ben inderdaad onderweg naar mijn werk.
1: Fantastisch. Wat doe je van werk?
3: Ik zit in de wegenbouw, in de rioleringswerken.
1: Oh, potverdekken. Waar is de werf? Waar moet je gaan werken?
3: In Knokke-Heist.
1: In Knokke-Heist. Dan is daar ook een omleiding van die toestanden.
3: Er zijn inderdaad heel wat omleidingen daar, ja.
1: En dat is dus een heel klein beetje door u.
3: Dat is inderdaad een klein beetje erom. Wij zijn een beetje die mensen die alles omgooien en de mensen dan beteren eigenlijk.
1: Eigenlijk echt een mensenkleuter, Emiel. Dat is, ja, nee, kan ik daar niet over zeggen. Nee, natuurlijk niet. Je moet natuurlijk je werk doen. Doe je ongetwijfeld goed. Welke track kan ik voor je draaien, desondanks dat je mensenkleuter bent?
3: Ik had graag Ring My Bell gehoord van Aitch.
1: Ah ja, goed. Ja. Ben je fan van die remix?
3: Wel, TikTok heeft ervoor gezorgd dat mijn For You-page ondertussen alleen maar dat liedje is. En ondertussen ja, ben ik er wel een grote fan van eigenlijk.
1: En toch ben je nog niet beu genoeg, eigenlijk.
3: Eigenlijk niet. Zelfs, eigenlijk kan ik er wel blijven naar luisteren.
1: Zelfs met een TikTok For You-page die helemaal vol zit met dat belletje, wil jij toch nog meer Age en Ring My Bell.
3: Ja, inderdaad.
1: Emiel, gaan we doen. Fijn dat je luistert en een fijne werkdag, vriend.

0: Moda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoup.be. Omoda Jacou. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
8: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
8: Zijn dat kleine vrienden?
7: Nee.
8: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt? Dus?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Top

0: aangezien lijsten lobby elke ochtend de kranten, want hij is een gediplomeerd journalist. Ik kan niet lezen, dus... Sorry, tuurlijk wel. Daarom is Alexander er nu al bij. En dat vind ik zeer plezant. Waarvoor dank, trouwens.
1: Met heel veel plezier.
2: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
1: 40% van alle Vlamingen is onvoldoende digitaal geletterd. Dat staat vandaag in de krant. En dat is ook wel gewoon een probleem, want steeds meer zaken verlopen nu eenmaal via de computer of de smartphone. Een afspraak maken bij de dokter bijvoorbeeld, een afspraak bij de kapper, maar ook echt zo de belangrijke overheidsdocumenten, die worden vaak aangeleverd via Dokkel.
0: Ja, ja, zweg er mij van. Het is echt verschrikkelijk. Ik denk oprecht dat ik binnen één van die 40% van die Vlamingen zit. Ik denk dat echt.
1: Ja, maar je hebt toch zo socials en zo ook?
0: Ja,
1: je weet toch dat je een mail stuurt?
0: Ja, dan nog. Afhankelijk van het onderwerp. Nee, klopt. Ik kan een mail sturen en zo. En ik ben wel goed met een computer en dergelijke. Maar die een dokkel, daar snap ik nu eens echt werkelijk de ballen van.
1: Ik ook niet.
0: Dat vind ik zo moeilijk.
1: En dat was er ook plots.
0: Ja, ineens kwam dat uit de lucht vallen. En ineens komen al mijn boetes daartoe. En dan denk ik, ja, maar stuur me dan nu gewoon met de post op of zo. Ik krijg daar ook geen meldingen meer van op den duur.
1: Ah.
0: Ja. Ik weet niet hoe het komt. Ja, misschien kijk ik er gewoon over. Of heb ik het voor mezelf uitgemaakt dat ik het gewoon negeer. Ik weet het niet.
1: Ja, ik denk dat het is. Want boetes, daar heb ik nu zelf nog geen ervaring mee. Maar ik krijg wel zo heel veel documenten doorgestuurd. En constant mails krijg ik daarvan. Dat is niet normaal.
0: Het is echt verschrikkelijk. En ik ben het zo stronte beu. Het is echt niet normaal. Ik zou gewoon heel graag hebben dat de overheid mij gewoon een brief stuurt. Is dat nu zo raar?
1: Oh, terug naar de tijd met de fichebak.
0: Ja, exact. Of een posttijd of zo. Is dat niks? Ik weet het niet. Nee, die indokkel voor mij werkt hem echt absoluut niet. Hoe zit dat bij jou? Laat het even weten via de Topradio BE-app. Ik ben zeer benieuwd.

0: vandaag in de krant. 40% van de Vlamingen zijn... wat waren ze?
1: Digitaal ongeletterd.
0: Ja, daarom ben jij dus erbij. Geen idee. Ja, klopt. Daarom de discussie. To dockle or not to dockle. Dat is zo die tool van de overheid. Denk ik. Geen idee of het privé is. Waar dat alle belangrijke documentatie ineens digitaal op binnenkomt.
1: Klopt.
0: Ja. Dus laat het even weten. Heel wat berichten kwamen al binnen. Hebben we het zo meteen over. Waar gaat het traag, Alexander?
1: Drie plekken waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest. Beginnen op de E313 van Lummen naar Antwerpen. Je moet daar een kwartier bij rekenen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de grote ring rond Antwerpen richting Beveren 10 minuten extra vanaf de A12. Dat komt door voorwerpen op de weg daar.
0: En
1: op
0: een de dokkel. E40... Daar ligt een dokkel op de weg. Opletten, opletten.
1: En op de E40 tot slot van Gent naar Brussel 10 minuten extra tussen Erpenmeren en Afvliegen.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen, gewoon rustig zitten. Zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor als je mening telt.
12: Zal wel zijn.
11: Voor als de planeet ook telt.
12: Allokers, pro-planeet hier.
11: En voor als elke cent telt.
12: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
11: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor jezelf, je streek en de planeet.
10: Verica Bank.
11: Klaar voor nog eens 100 jaar.
13: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
14: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
15: Volkswagen.

0: Vandaag in de krant, 40% van de Vlamingen is onvoldoende digitaal beletterd. Het ging er daar net al over hier in de ochtendclub. Want we sukkelen alle twee een beetje, denk ik, Alexander, met het fenomeen dokkel.
1: Ja, dat klopt.
2: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ja, zo zag ik heel wat berichten binnenkomen uit de Top Radio BE-app. En ik ben blij om te merken dat we niet de enige zijn.
1: Het was een soort van opluchting, want ik dacht echt oprecht dat ik de enige was.
0: Maar dat is dus niet. Kian uit Moerzeke, die zegt, ik heb dokkel of zoiets.
3: Dat is echt al genoeg.
0: Dat is echt mooi. Nog nooit aangeraakt, geen

0: Ik heb daar allemaal niks mee. Dus ja, misschien moeten we het allemaal niet zo moeilijk maken en gewoon een briefje naar de mensen opsturen als we er geld van willen. Ja, toch?
1: Want, doe een beetje moeite.
0: Ja, exact. Als je dan toch geld wilt, stuur dan op zijn minst een brief en betaalt een fucking postzegel. Ja, dat is toch...

0: We hebben ze gevonden. Ik heb even moeten zoeken, maar ze komen wel degelijk binnen. De voorstanders van Dokkel, Alexander Balkens.
1: Ja, ze zijn wakker. Dat is de...
0: Absoluut. Dat ik zie Hombi insturen. Dokkel heb ik al lang in gebruik. Werkt eigenlijk best goed. Wel een belangrijke tip om niet te vergeten. Als je een document in Dokkel ontvangt, krijg je ook een mail met de melding dat je een nieuw document hebt ontvangen. Die mail die duid ik dan aan als belangrijk en nog te lezen. En op die manier komt dat in orde. Misschien is het gewoon de workflow die niet...
2: Dat vind ik wel een goeie, want bij mij geraakt dat gewoon ondergesneeuwd. En dan krijg ik na een week, of
0: drukke
2: na een
0: mens.
2: Paar dagen, nog een mail met een herinnering. En op den duur heb ik geen idee meer. Dan krijg ik 30 mails voor één document.
0: Ik zag Nick een bericht sturen. Ja, je hebt niet alleen Dokkel, je hebt ook mijn burgerprofiel en mijn e-box en zo. Ik heb ooit eens een dreigend loonbeslag gehad, omdat ik het niet gezien heb. Ja, Nick, even een toegeving doen. Ik ook. Echt onlangs. Ik denk dat daarom mijn afkeer van Dokkel zo groot is. Ja, ik ga het gewoon toegeven. Laat ons even eerlijk zijn. Er zijn zeker wel makkelijke methoden aan die in Dokkel. Bedoel, het is niet allemaal slecht, maar ik vind het ook wel tof om het gewoon op papier te ontvangen. Ja, ik kan er ook niet aan doen.
2: Het is misschien het duidelijkst.
0: Ja, voilà, het is dat. Zometeen voegen we iemand toe aan onze ochtendclub. Daarvoor zijn we nog altijd op zoek naar iemand boven de 60 plus. Dat is de voorwaarde van de luisteraar van gisteren. Dus Ben, of ken jij iemand... Stuur dan nu een bericht in de Topradio BE-app.
3: De perfecte lengte.

0: als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
6: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Hey, professional.
8: Ja?
7: 11 september, open deurdag bij Santos in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Merelbeke, Vraterstraat 115.
9: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
10: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
11: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
12: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
11: En handen die vanzelf werk zien.
12: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
11: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
12: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
13: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
14: Luister op schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime.

0: Het is misschien een beetje vroeg om nu al aan de bar te hangen. Maar alhoewel. Mag ook al eens een koffietje zijn natuurlijk. Shaboozy en a bar.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: Een hele goede morgen. Het is bijna 6:50 op deze dinsdagochtend. En elke ochtend voegen wij iemand toe aan onze ochtendclub.
2: Gisteren was dat Stefan uit Lichtervelde. Die heeft zijn lidkaart ondertussen al binnen. En hij had ook een criterium voor de luisteraar die
0: Absoluut.
2: Vandaag toegevoegd wordt.
0: Jazeker. En ik had een beetje schrik, moet ik eerlijk toegeven. Omdat, met top, gaat de muziek nogal stevig goed vooruit.
2: Dat kunnen we niet ontkennen.
0: Dat kunnen we niet ontkennen, exact. En zijn criterium was, zoek iemand die 60 plus is. Die iets laat weten via de Topradio BE-app. Daarnet in de show, 40% van de Vlamingen zijn digitaal ongeletterd. Ja, maar nee. Ja, maar ja. Als ik naar mijn grootouders kijk, die zeer zeker 60 plus zijn, dan vinden die een app en een beetje sturen naar de radio niet per se gemakkelijk. Dus daar had ik al wat schrik voor. Ja. Plus iemand van 60 plus die naar top luistert. Ik vond dat een hele lastige, maar iets zegt mij dat het goed komt.
2: Ik hoop het vooral.
0: Voilà, ben jij 60 plus en wil jij heel graag deel uitmaken van deze ochtendclub? Dan stuur je nu welkom in de club via de Topradio BE-app. En dan bel ik je zometeen misschien wel op.

0: heel blij dat jij er bent, Alexander Balkes. Frankie Rizzardo met Shin Yuku. Gezondheid.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: Sorry, heel stom. Helene uit Lebbeke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
0: Ik ga meteen een zeer onbeleefde vraag stellen, maar ik moet. Het is het criterium van vandaag, ik kan er niks aan doen. Ben jij 60 plus?
2: Ik ben 60 geworden in de maand juli.
0: Ja! Dat is ook de eerste keer dat je daar zo ontzettend blij mee bent, neem ik aan.
2: Inderdaad.
0: Ja, dat dacht ik. Helene, ik ga jou 5 snelle vragen stellen om te checken wie jij bent in de ochtendclub, want we willen jou natuurlijk graag leren kennen. Hoe drink jij het liefst je koffie?
2: Latte.
0: Heel goed.
2: Macchiato.
0: Fantastisch. Hoeveel wekkers zet je 's morgens?
2: 1.
0: Ben ik jaloers op. Wat is jouw favoriete snelweg?
2: Geen, want er zijn te veel files.
0: Dat is nagel op de kop. Hoe lang moet je nog werken tot je pensioen?
2: Nog 3 jaar.
0: Oeh, dan ben ik net opgewarmd. Ah, ik gun het u van harte. En last but not least, wat is jouw favoriete club?
2: De Ochtendclub.
0: Ja! Hey, Helene Kaart, welkom in de Ochtendclub. Wat is het criterium voor de luisteraar van morgen? Vertel eens.
2: Iemand die niet ontbijt 's morgens, zoals ik.
0: Ah ja, jij eet ook niet 's morgens?
2: Nee, dat is te vroeg.
0: Voilà, hoe laat gaat jouw wekker?
2: 5:39.
0: Dat is specifiek. Waarom?
2: Ik kan het niet verdragen dat mijn wekkers op het uur staan. Dus dat is altijd 5:39, 5:42.
0: Kijk, mensen met autisme, ze moeten ook een plek hebben natuurlijk. Voilà. Nee, dat is ook zo. Helene, ik ga je toegeven, mijn wekker staat om, 3:58.
2: Ah, dan ben jij ook zo iemand.
0: Eigenlijk wel. Ook een klein beetje autistisch. Het is gewoon zo. Helene, dankjewel en welkom in de club, jonge dame.
2: Oké. Dankjewel, jonge heren.
0: Bye-bye.

0: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Keukens Updates. Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Dit is Top!
6: Dinsdag 8 september, iets over 7. Dit zijn de top headlines. Krijg je van Bart. Bart, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen. Om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt alles toe in de podcast HLN Vandaag.
8: Op het einde van de rit denk ik dat het grootste pijnpunt toch zal zitten bij de verlaging van de lasten op arbeid. Je weet dat elke partij daar in de campagne mee heeft uitgepakt. Werken moet meer lonen. Maar als je minder belastingen heft als staat, ja, dan zit je weer met een bijkomend gat.
7: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde wel iets minder deelnemers. Alles verliep rustig. In Overasselt in Nederland heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe of waar. Ook de voorbije dagen vonden speurders al meerdere keren vuurwapens. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook gewond. In totaal zijn meer dan 30 mensen aangehouden, onder wie 2 Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales in New York. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. En dat betekende voor hem...
9: enorm veel. Ik denk dat we in het Belgische tennis altijd wel een grote naam hebben gehad. Om daar deel van uit te maken en de eerste Belg te zijn, is sowieso iets dat ik niet voor het zekere neem. Dat is sowieso wel een mooie prijs voor alle... ik heb gedaan de laatste tijd.
7: Bloks moest wel bijna opgeven omdat hij veel last had van een ribblessure. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
10: Het is 5:05, een hele goede morgen. Ik heb 3 plekken waar je meer dan een kwartier verliest. Op dit moment beginnen waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen. Je moet daar 20 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E314 van Lummen naar Leuven een kwartier extra tussen Aarschot en Winkselen. Dat komt door een defect voertuig. En tot slot nog op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar is een deel van de weg afgesloten.
6: Wat een gedoe op onze Vlaamse snelwegenwereld. Dat is ongelooflijk. En je kan daaraan ontsnappen. Trouwens, met topcheck-in deze week verzilver je een boardingpass. Met die boardingpass maak je kans op €2500 reisbudget. En dat lijkt mij allemaal redelijk duidelijk.
11: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian Loufrimo.
6: Al zag ik toch een dringende vraag binnenkomen van Kenneth uit Wilsbeek. En die behandel ik zo meteen na Jugal en Moving to the Sun.
11: Top.
6: En daarmee blijven we in thema. Ja.

0: met Yugle en zijn Moving to the Sun. Normaal gezien de ochtendclub met Brian en Louis. Zit vandaag net iets anders, omdat die laatste nog altijd in Berlijn zit. Heeft hij vrijdag de opdracht gekregen om met een van de Belgian Cats een foto te nemen. Zat in een envelop die hier klaar lag voor ons. En daarom zorg jij voor de diepgang vandaag, Alexander Valkes.
1: Met veel plezier.
0: Als gediplomeerd journalist is dat iets wat je onwaarschijnlijk goed doet, dus dank daarvoor. Ik zag trouwens, in verband met topchecken daarnet, een zeer dringende vraag binnenkomen.
2: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
0: Ja, en van de ochtendclub vinden we het heel belangrijk dat we mensen met een vraag correct helpen. Dus, Kenneth uit Wilsbeke, wat is jouw vraag?
3: Nou, wat had ik mijn hersenen gecheckt, maar ik had nog geen mail gehad.
0: Je hebt je ingecheckt voor de topcheck-in en dus vraag je je af of dat eigenlijk alles wel goed verlopen is.
3: Ja, inderdaad.
0: Je opnieuw inschrijven kan zeker geen kwaad. Dus als straks die topcheck-in terug opent, zou ik het gewoon nog eens proberen met hetzelfde mailadres. Wie weet komt die dan wel binnen.
3: Heel goed.
0: Kenneth, wat zou je doen met €2.500 reisbudget van Corendon? Zegt Japan jou iets?
3: Dat zegt mij wel iets, maar ja, dat zal een beetje een klein budget zijn, denk ik.
0: Dat klopt. Nee, dat is goed, Kenneth. Ik wens je sowieso veel succes, vriend.
3: Ja, dankjewel, hè. Salut.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: Bardo en Reinier Zonneveld met de Loco Loco. Ik denk, ik heb het gevoel dat we de ochtendclub in twee kampen gaan opsplitsen nu.
1: Ja, ik denk het ook.
2: De ochtendclub.
1: Want vandaag in het nieuwsblad nieuws over een reisapp, Polar Steps. Ik kende hem zelf niet, moet ik heel eerlijk toegeven.
0: Ja, Polar Steps,
1: dat was mijn reactie. Dat is een app, een soort van kruising tussen zowel Google Maps als Strava en Instagram.
0: Ah ja, dus dan kan je volgens mij, als ik een gok mag doen, kan je dan zo op plekken waar je bent geweest, kan je die aanvinken en dan heb je foto's van op die plek of zo. Dat is
1: klopt,
0: dat dan.
1: Klopt. Volgens mij is het een soort app die zowel navigeert op jouw route, ook die route vastlegt. En er is ook een optie om foto's te nemen, inderdaad, okay, van op die vakantie wat je allemaal gedaan hebt. Maar nu blijkt uit onderzoek van Nederlandse onderzoekers dat er een groot lek zit in de database van die app. Want ze hebben zonder al te veel moeite te doen aan gegevens van 23 miljoen gebruikers. Huh? Ze zijn er zo op uitgekomen.
0: Miljoenen? Dat is toch, ik weet niet hoeveel.
1: Klopt, en dat is sowieso al kut. Eigenlijk, als dat de gegevens van jou en van mij zijn. Maar onder die 23 miljoen mensen zaten ook Belgische militairen onder andere. Dus ja, op die manier hebben ze echt...
0: Omdat die dan op missie zijn of zo en dan via die app hun thuisfront of weet ik veel wat willen... laten weten waar ze zitten of zo.
1: Ja, dat... maar ook gewoon vakantiefoto's.
0: Ah?
1: Van iemand die op vakantie was met een caravan en... Een foto van de caravan. En op die manier, dus dat lijkt allemaal wel onschuldig op zich, maar kunnen ze wel een volledig beeld vormen, een volledig profiel van die militairen in kwestie.
0: Ah ja, en dat is... Ja,
1: Inclusief thuisadres en dit is nu... Dit zijn nu Nederlandse onderzoekers, die gaan daar, mag ik hopen, niks mee doen.
0: Ja, let op die Hollanders. Ik weet dat niet. Nee, ik snap
1: maar
0: het.
1: Maar je kan je wel ook gaan afvragen, als zij dat op 5 minuten gefixt krijgen, wat een geheime dienst van een...
0: Wat ik zeg maar iets, Poetin, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld?
0: Ja,
1: kan doen met die telefoon.
0: Nee, snap ik. Alright. Ja, zie, weet je, ik ben sowieso niet per se fan van... Als ik zo op reis ga of zo, dan vind ik het eigenlijk ook wel leuk om gewoon even in het moment te zitten. En gewoon te leven.
1: Ja, ik neem wel foto's op het moment zelf en ik probeer die herinneringen wel vast te leggen, maar ik post ze nog niet meteen.
0: Nee, dat is dus...
2: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ik vraag me af hoe het bij jou zit. Als jij dan op vakantie gaat, zet jij dan je Instagram vol bijvoorbeeld? Want ik denk, hoe heette het, de app? De Polar...
1: Polar Steps.
0: Polar Steps. Ik durf echt te wedden dat er niemand van de topluisteraars die app gebruikt. Ik weet het niet. Het zegt mij niks.
1: En mij ook totaal niet, maar goed, 23 miljoen gebruikers...
0: Het zou er maar één moeten zijn, natuurlijk.
1: Voilà, en onder wie? Wel 904.000 Belgen. Dus de kans bestaat op zich...
0: Dat zou nog wel kunnen dan.
1: Dat er ergens een topluisteraar die app gebruikt. Maar ik kende hem niet.
0: Exact. Dan vraag ik mij af, hoe zit dat bij jou? Als je op vakantie gaat, zet je dan zo al jouw vakantiefoto's en weet ik veel wat allemaal meteen op Facebook, Instagram of op die Polar Steps dus? Ja, dan nee. Of ben je een beetje zoals ons, denk ik dan? En ja, geniet je gewoon een beetje van de vakantie en kijk je dan achteraf gewoon in intieme kring terug naar die foto's? Ja, kan hè, toch?
1: Tot een beamer in de tuin... En dan PowerPoint-presentatie.
0: Nee, dat is te veel. Dat is te veel. Nee, dat niet. Hoe zit het bij jou? Laat het weten in de app.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Oh, graag.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
2: Een mocha banaan salami smaak.
4: Oh.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 5 miljoen 500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
12: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Het moment van de waarheid. Het is Rob of eronder. En het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
16: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
17: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
18: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
17: Ja, ik weet het. Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers. Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
18: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
17: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
19: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Vandaag in het nieuws. De app Polar Steps is gekraakt. Op een of andere manier is er een of ander lek in die app, toch?
1: Ja, die Nederlandse onderzoekers die zijn op die manier bij gegevens van 23 miljoen gebruikers geraakt.
2: De Ochtendclub.
0: Dat zijn er veel en het zou me niet verbazen mochten er daar dan ook een paar topradioluisteraars tussen zitten. Daarnet had ik nog met mijn iets te grote mond gezegd dat ik niet geloof dat er veel topradioluisteraars zijn die Polar Steps gebruiken. Maar oh boy, wat was ik fout.
1: Het tegendeel is dubbel en dik bewezen in de Topradio BE-app.
0: Het is echt niet normaal. Ik zag Laura een berichtje binnensturen. Ik gebruik Polar Steps, ook zo echt met een uitroepteken eraan. Dan weet je dat het een beetje gevoelig is.
1: Waarmee ze eigenlijk bedoelt dommerik.
0: En gelijk heeft. Dit is een superleuke app, zegt ze, om al je herinneringen in te plaatsen en om de mensen thuis ook wat mee te geven van je reis. Dat is leuk. Ik zag Rob een bericht sturen. Ik gebruik Polar Steps, beginnen te gebruiken toen mijn vriendin voor 3 weken naar Thailand ging als een soort dagboek. En zo kon ik haar route een beetje volgen. En nu gebruik je het elke vakantie, zodat je niet telkens het thuisfront, mama, papa, oma, opa, weet ik veel wat allemaal, constant foto's moet sturen. Ja, en dan snap ik wel dat je het een beetje probeert te bundelen op die manier.
1: Het is gemakkelijk natuurlijk. 1 klik op de knop en je bent er.
0: Ja, ik zie ook Arnoud die zegt, ik heb zelf ook Polar Steps, maar ik zet ze vooral op Instagram, de foto's. Want ik ben fotograaf, ik bewerk de foto's en ik zet ze dan online. Wil dat dan zeggen dat je met Polar Steps enkel meteen foto's kan posten en niet achteraf? Ah ja, want het is met de locatie.
1: Het is op het moment zelf, neem je die foto, je klikt op publiceer en...
0: Voilà, de lab volgt. Het is echt, ik ben duidelijk, ik ben helemaal mee met de app Polar Steps. Ga ik het gebruiken? Dat is nog iets anders. Dat denk ik niet. Maar goed, heel fijn. Goedemorgen, dit is de Ochtendclub, 7:30 nu met Peggy.

0: 3 over half 8 en 5 plekken waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. Dat is op de E314 van Lummen naar Leuven. Je moet daar 40 minuten bij tellen tussen Aarschot en Winkselen. Dat komt door een defect voertuig. E313 dan van Lummen naar Antwerpen. 25 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 Mechelen-Brussel. 20 minuten erbij tussen Zemst en Machelen. Hetzelfde op de binnenring rond Brussel tussen Expo en Machelen. En ook nog 20 minuten op de E19 van Breda naar Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
3: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
9: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
10: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
11: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Ik ben fan van alles waar blazers in zitten.
1: Ik ook.
0: Ja, dus ja, ook van deze Jess Glynn en Hold My Hand. Erwin, amai, ik moest Weerman. Ik ging een samensmelting van Weerman en Erwin zeggen, maar ik ga het gewoon houden op Weerman Erwin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Brian en Alexander.
1: Hallo.
0: Ik vond toen ik vanmorgen uit mijn appartement kwam dat het eigenlijk al bij al meeviel qua temperatuur.
2: Klopt, het wordt wel enkele graden frisser, maar ja, vanmorgen toch nog 18, 19 graden op de teller. Kijk, dat is vrij zacht, maar het wordt niet echt meer warmer vandaag. We hebben de maximumtemperaturen dus nu al bereikt.
0: Oké. Wat brengt dan de rest van de dag? Ik hou mijn hart vast.
2: We krijgen toch stilaan met een ander weertype te maken. Dus die temperaturen moeten naar beneden. Geen 27 graden meer op die teller. Maar dus straks een bescheiden 19. Misschien in de provincie Limburg nog net 20, 21 graden. En het is niet alleen dat, want er verschijnen ook meer wolken waaruit in de loop van de dag een beetje regen valt. Met de nadruk op een beetje, want veel zal het zeker niet zijn. Dat gebeurt trouwens het eerst in West-Vlaanderen. Later zijn ook de andere provincies aan de beurt. Dus ja, het wordt allemaal een beetje minder. Al moeten we het nu ook niet dramatiseren, vind ik.
0: Erwin Classic, hè. Het wordt minder, maar geen paniek. Zo dat. Ja. Fantastisch. De rest van de dagen dan?
2: We verlopen geen verregende dagen op het programma. Morgen bijvoorbeeld is het vaak droog, maar een bui blijft wel tot de mogelijkheden behoren. Dus garantie op 100% droog weer kan ik niet geven. Er is wel reden tot klagen morgen, want we halen amper 17 graden en er komt ook een pittige wind te staan. Maar donderdag, kijk, wordt het weer rustiger en droger. Het wordt weer iets zachter, tot 20 graden.
0: Kijk, mooi. Eerder deze show was er Thomas, die een berichtje stuurde in de Topradio BE-app. Erwin, die zegt, vraag eens aan de weerman wat voor weer het gaat worden komende zaterdagmiddag in Brugge. Want die Thomas die viert zijn 30ste verjaardag in de tuin en die wil weten of dat droog verloopt.
2: Dat weertype van donderdag, dat iets of wat droger weertype, we nemen dat mee naar vrijdag en zelfs naar het weekend. Het is nog een beetje vroeg, we zijn nu nog maar dinsdag, maar ik denk wel, als ik de meeste weerkaarten bekijk, dat het allemaal best oké is voor zaterdag. Heel vaak droog, misschien een enkel buitje, maar ik denk wel dat het mee gaat vallen bij 21 graden. Dat kan veel slechter.
0: Kijk eens aan, dat is een mooie 30ste verjaardag voor luisteraar Thomas. Absoluut. Erwin, dankjewel en een zeer fijne dinsdag.

0: Sjoe, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
4: Ja, vent, ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wien?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
7: Amai, jij ziet er goed uit.
8: Amai jong toch, ik zit hier staan in de buttlucht, hè. Werk ik bij Varrobice Panels, met de kroon en boven het dak. Maar zeg, bij Varrobice Panels zoeken ze in feite nog mensen gelijk of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron met goesten en die niet benauwd zijn van doorte.
7: Varrobice Panels?
8: Dat is zeker dat maatje. Lustert gastjes, een goede tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verse lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobice Panels komen werken. Varrobicepanels.be, wunder en werk voor je.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar, na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
11: Luister Top Schaamteloos.

0: Christophe in de Topradio BE-app. Hij vraagt, Brian, is Louis ziek? Niet dat ik weet, in elk geval. Misschien dat hij ergens een of andere verkeerde schnitzel heeft opgegeten in Berlijn. Ja, het kan.
1: Kan, hè.
0: Je lacht daar nu mee, Alexander, maar ik ben er al een keer vreemdelig van geweest, van een schnitzel. Ja, dat is zo. Ja, sorry. Even alle gekheid op een stokje. Robbie, die zit in Berlijn, want vrijdagochtend heeft hij de opdracht gekregen van onze grote baas om een foto te nemen met een van de Belgian Cats. Normaal gezien is hij morgenochtend terug. En dan gaan we ontdekken of die foto met de Belgian Cats gelukt is, ja dan nee. Heb jij een pronostiek? Wat denk je?
1: Ik ben zeer benieuwd. Ze spelen natuurlijk wel goed, dus misschien in een moment van euforie dat ze toch even tijd gemaakt hebben om op de foto te gaan.
0: Weet je wat dit ding is? Ik ken Louis heel goed. Het is een hele assertieve mens. Dus die, ik geloof wel dat hij gewoon naar die dames is heen gestapt en gezegd heeft, ja, ik ben Louis van Top. Dat is een beetje West-Vlaming, hè. Ik ben Louis van Top en ik moet je foto met jou hebben.
1: Ja.
0: Dus het zou wel goed kunnen. Nu goed, dat is voor morgen.
2: Straks in de ochtendclub.
0: Ja, vandaag gaan we ook nog een paar leuke dingen doen. Zo is er onze roddelrecherche, waarvoor we een onderwerp zoeken. Gaan we elke dinsdag op zoek naar de kwaliteitsmagazines uit dit land. Denk aan een dag allemaal, de Primo enzovoort enzovoort. Staan altijd wel een beetje bullshit in. Gaan wij onderzoeken of dat klopt. Ja, dan nee. En ook nog altijd jouw kans op een boardingpass voor Top Check-in. Want met die boardingpass maak jij vrijdagochtend kans op €2.500 shopping budget. Het enige wat je daarvoor moet doen is inchecken als de check-in

0: Ik ben op het matje geroepen zo net.
1: Oei.
0: Ja, ik...
2: Over naar de ombudsdienst.
0: Ja, we moeten toch even corrigeren, want ik verdien een binnenklets. Kijk, bij deze. Het is zo dat ik daarnet heb verteld dat je met TopCheckIn kans maakt op €2500 shoppingbudget. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, je krijgt... Enfin, je maakt kans op €2500 reisbudget.
1: En dat is juist.
0: Een heel groot verschil natuurlijk. Wat wel zo is, is dat je er nog altijd kans op maakt op die €2500 reisbudget. Als je op het juiste moment incheckt. Zometeen na 8 uur opent die TopCheckIn en dan ben je er misschien wel bij. Ik zag heel wat berichten binnenkomen trouwens vandaag en gisteren al van mensen die een beetje moeilijkheden hebben met het inchecken. Mensen die op een wit scherm terechtkomen of zo, of de website die niet laat omdat die wat overbelast is. Als ik jou een goede tip mag geven, als technisch expert, dan zou ik je zoekgeschiedenis al eens verwijderen. Dan haal je het geheugen van je telefoon al even leeg en dan weet hij niet dat hij gisteren op zo'n wit scherm heeft gekeken. Dan gaat hij straks gewoon volledig opnieuw laden en dan is de kans groot dat dat probleem is opgelost. Dat is wat je dan het beste doet zometeen als je daar bent opgestuikt. Ondertussen in de ochtendclub Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger.

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: Jet. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
1: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: Dit is Top!
6: Het is wachten op de opening van Top Check-in, dat zeker. Eerst Bart de Meulemeester. Hij heeft de top headlines voor jou.
7: Goedemorgen. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Wittok van de lijn.
8: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022... met 333 gevallen.
7: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de latenploeg en camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt in de podcast Haarlijn vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
9: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts. Alhoewel er ook opvallende allianties zijn, bijvoorbeeld de BTW harmoniseren. De parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn, maar daar zijn dan weer MR en Vooruit radicaal tegen.
7: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
10: Dat was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om me aan de hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 sets. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
7: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijke regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20 dan.
11: 6 plekken op dit moment waar je 20 minuten of langer kwijt bent beginnen op de E314 van Lummen naar Leuven. Je moet daar een half uur bijtellen tussen Aarschot en Winkselen. Dat komt door een defect voertuig. Op de E19 van Mechelen naar Brussel ook een half uur extra tussen Zemst en Machelen. Binnenring rond Brussel dan een half uur erbij tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. En op de E17 van Sint-Niklaas naar Kortrijk 25 minuten extra tussen Destelbergen en De Pinte. Op de E313 van Lummen naar Antwerpen ook nog 20 minuten extra tussen Herentals-West en Wommelgem. En tot slot 20 erbij op de A12 van Brussel naar Antwerpen tussen Boom en Wilrijk.
0: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian Loufrimo.
6: Met zometeen Yannick en Yuna Das na Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. En die boarding pass kan nog altijd van jou

0: Top Check-in.
1: 7:10 op deze dinsdagochtend. Goedemorgen. En het is jouw moment om de Top Radio BE-app er even bij te nemen. De Top Radio BE-app of topradio.be. Daar moet je nu zijn om je aan te melden voor Top Check-in en jouw boarding pass te claimen. Want jawel...
2: Attentie, alle topluisteraars. De Top Check-in is nu geopend.
1: Dus je weet wat je te doen staat. Die boardingpass gaan claimen via topradio.be en de Topradio BE-app. Want enkel met die boardingpass maak jij vrijdagochtend kans op €2.500 reisbudget. Heel belangrijk dat je dat dus even doet. Je hebt 3 platen de tijd. Dat is een hele hoop. En die tijd start... Nu!

0: Jouw dinsdagochtend met de Black Eyed Peas bij top. En shut up, ja, je weet wat jou te doen staat. We make you move. Dat mag ik hopen toch, want de topcheck-in is geopend. Inchecken doe je via topradio.be of de Topradio BE-app. En, belangrijk nieuws, doe dat nu nog heel snel. Want de laatste plaat komt er alweer bijna aan. Die topcheck-in gaat bijna sluiten.
1: Last call. Claim nu je boarding pass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck-in.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
10: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Reinaars Aluminium.
15: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: En daarmee is de top-check-in voor vanochtend gesloten. Helaas, gesloten. Toe, dicht.
1: Het is gedaan.
0: Ik vond geen synoniem meer. Als je je nu niet hebt ingeschreven via top-check-in of je hebt laten weten dat je een boarding pass wilt, dan ben je voor nu te laat. Maar goed nieuws, want Alexander, straks
1: gaat hij nog eens open gaan.
0: Kijk eens aan. Dus als je nog geen boarding pass hebt, geen getreurd, nog tot en met de finale, kan je gewoon zo'n boarding pass verzilveren.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: En zo ben je helemaal klaar voor die dinsdagochtend. Met Faithless en We Come One.
1: Zometeen in de Ochtendclub.
0: Duiken we in de gespecialiseerde vakliteratuur.
2: A.k.a. de boekskes.
0: De boekskes, absoluut. Gaan we eens kijken welke roddels er te rapen vallen. En vooral gaan we eens bedenken welk artikel Louis vanaf morgen onder de loep kan nemen als hij terug is van Berlijn.
2: Ik heb ze vanmorgen allemaal al eens kort doorgenomen en er is keuze genoeg.
0: Ah, dat is gelukkig maar. Stel je voor dat de boekskes zonder roddels zou zijn. Dat zou toch een hele rare wereld zijn. Alexander, waar gaat het traag?
2: Op de Brusselse binnenring, een half uur extra tussen Expo en Mechelen-Woluwelaan. Op de E19 van Mechelen naar Brussel ook een half uur erbij tussen Zemst en Mechelen. E313 dan van Lummen naar Antwerpen, 25 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen, 20 minuten extra tussen Boom en Wilrijk. E314 dan van Lummen naar Leuven, 20 minuten erbij tussen Aarschot en Winkselen. Dat komt door een defect voertuig. En hetzelfde op de E17 van Sint-Niklaas naar Antwerpen tussen Haasdonk in Antwerpen-West.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
8: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
13: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Dit is... De Ochtendclub.

0: Justin Bieber in de ochtend van Top met de ochtendclub. What do you mean?
1: De roddelrecherche.
0: Ja, elke week gaan wij met z'n allen even de boekjes induiken. Of duiken wij liever de boekjes even in. Om te kijken wat voor moois daar allemaal in staat. Vorige week onderzochten Louis of relatietherapie echt kan helpen. Alexander, vorige week in Dag Allemaal. Frances Leffeburen. Dat is de juiste naam. En haar man gingen door een lastige periode, omdat ze met de kinderen, moeilijk, hebben ze een korter lontje doorgekregen en zo. En de vraag was vorige week, lost die relatietherapie echt iets op? Frances Leffeburen was niet beschikbaar voor commentaar, volgens haar management. Dus dat is niet gelukt. Gelukkig is onze collega Averix, DJ, kan je kennen van Top Mixtape, een expert. Want je weet het of je weet het niet, Alexander, die man heeft relatietherapie gevolgd. Niet zomaar relatietherapie, nee. Hij zat samen met zijn vriendin in de streamsreeks Koppels in Crisis. En hij zegt dat zo'n relatietherapeute wel degelijk kan helpen, omdat die met een soort afstandje kijkt.
2: Oké, dus een relatietherapeut die kan iets doen aan een kort lontje. Die kan er een stuk aan zetten.
0: Voilà, bijvoorbeeld. Ja. Wij hebben daar een plastische chirurg voor nodig. Sommige mensen eerder een relatietherapeut. Alexander, op welke roddel gaan we deze week focussen?
2: In de Primo vandaag een interview met Daphne Palink. Kan je kennen als Christine uit Thuis.
0: Ah, de bitch.
2: Speelt ze zo'n beetje de bitch.
0: Ja,
2: inderdaad. Ze speelt daar een beetje de bitch. Daar gaat het interview ook wel deels over. Over of mensen in de echte wereld kunnen onderscheid maken tussen Daphne Palink, de actrice, en Christine uit Thuis, het personage.
0: De bitch!
2: Ja, voilà. Daar gaat het dus over. Daarin zegt Daphne in dat interview dat het moederschap haar veranderd heeft. En de quote in de titel is: ik ben een heel week mens geworden.
0: Ah. Weet je wat ik mij dan eigenlijk... Weet je wat ik me dan meteen afvraag, maar echt in een moment in mijn hoofd opkomt?
2: Nee.
0: Als je een weekmens bent geworden, wat heeft het weekend je dan misdaan?
1: Dit is...
0: moeten we onderzoeken, vind ik, toch? Ja.

0: Allee, zo snel het, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.

0: Swedish House Mafia samen met Licky Lee en Happiness is so sad. Hey, goedemorgen, het is bijna 9:10 op deze dinsdagochtend.
1: Morgen in de ochtendclub.
0: Morgen gaan we met z'n allen weer op zoek naar een dialectwoord dat we donderdag kunnen behandelen. Ik weet dat dat een beetje ingewikkeld klinkt, maar dat is het niet.
1: Donderdags dialect.
0: Het zal wel zijn, elke donderdag mag jij vertellen welke taal je spreekt in de ochtendclub. Dat is belangrijk, want we zijn één grote club van wakker mensen op deze ochtend. En daarom willen we heel graag weten wat voor dialect je spreekt. En dat doe je aan de hand van één woordje. Eén woord uit jouw dorp, mag zelfs uit je straat zijn, waarvan je denkt, dat gaan die mannen, die Brian en die Louis, die gaan dat niet kennen. Zo'n woordje mag je morgen doorsturen en sterker nog, als je nu al zo'n woordje kent, dan hoor ik hem ook graag. Is er zo'n woord dat jij heel vaak zegt thuis, waarvan je denkt dat ik de betekenis niet ga kennen?
2: Ja, het is een uitspraak, men zinken.
0: Ah, maar ja. Wat? En wat betekent het?
2: Dat is nog een goede vraag.
3: Wat is een vertaling?
0: Met zinken. Denk er

0: Queen Chibi in de ochtendclub met haar Sweet Dreams. Ik heb het uiteraard over Beyoncé.
1: Donderdags dialect.
0: Nou, morgenochtend gaan we weer op zoek naar een dialectwoord dat we donderdag kunnen behandelen in het donderdagse dialect. Al heel wat dialectwoorden kwamen binnen in de Topradio BE-app. En jij had daarnet ook een suggestie, Alexander?
2: Klopt. Meezinken. Ik gebruik dat heel vaak.
0: Ja, maar wat betekent het?
2: Daar kan ik dus niet goed op.
0: Nee, dus misschien een kleine een boodschap van algemeen nut. Als je een dialectwoord doorstuurt, alsjeblieft, weet dan de betekenis. Dat is niet geheel onbelangrijk. Ik zag hier Christophe een bericht binnensturen. Die zei, mezinken is eigenlijk een ander woord voor warempel. En dan denk je...
2: Wat?
0: Exact. Dan denk je, warempel, wat is dat nu weer? Het is eigenlijk een beetje een vertaling voor moho zeg. Of in het Nederlands, asch me nou.
2: Dat is het.
0: Klopt het?
2: Het is een soort een gevoel van verbazing.
0: Kijk, een gevoel
2: dat
0: van...
2: Dat is het.
0: En hoe heet het?
2: Mezinken.
0: Kijk, zometeen Alexander Balkens, mezinken. Ja?
3: Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel.
0: Zometeen na de top headlines hoor je hem helemaal alleen. En dat is maar goed ook. Na de top headlines, Alok en de Chainsmokers eerst nog met Jungle.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Dit is Stop. We duwen op de gas van de dinsdag met Last Frequency zometeen. 9 uur, Bart de Mullemeester.
3: Goedemorgen. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polar Steps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Het Nieuwsblad schrijft er vanmorgen over. Vorige week bleek al dat ze miljoenen profielen van mensen zomaar konden inkijken. Onder hen bijna 1 miljoen Belgen en dus ook militairen. Zij gaven zo niet alleen hun identiteit en hun privéadres prijs, maar ook hun locatie. Een Nederlandse militair verklapte zelfs onbedoeld de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons land dat al deed. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
4: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
3: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de late ploeg en camerabewaking. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
5: Dat was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om me aan de hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 set. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en dat verschil gemaakt.
3: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijk regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20.
2: Het is 8:55, een hele goede morgen. Ik heb nog 4 plekken waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. Beginnen waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de binnenring rond Brussel, een half uur extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op de E19 van Mechelen naar Brussel, 25 minuten extra tussen Zemst en Machelen. 20 minuten erbij op de E313 van Lummen naar Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. En tot slot ook nog 20 extra op de A12 van Boom naar Antwerpen tussen Boom en Wilrijk. Als je op een andere plaats nog in file staat, is dat dus voor minder dan een kwartier.
6: Dit is Stop. Alexander Balkens.
2: Voor alle sukkeltjes die nog geen boarding pass hebben, gooi ik zo meteen de top check-in nog eens open. En voor al de rest is er goede muziek van Last Frequencies. Stop.

het is ondertussen al bijna een jaar geleden dat ze aangekondigd hebben dat ze ermee zouden stoppen. Desiree, D-Rock van Two Brothers on the Fourth Floor. Je kreeg ze met Dreams op jouw dinsdagochtend. En ik weet dat nog zeer goed. Het was een vrijdagavond. Ik zat in de zetel en ik kreeg nog een mailtje van de baas. Ik dacht, hoe dringend kan het zijn? Het weekend is begonnen en het was met de link naar dat artikel. En de boodschap, draai morgen maar een plaat extra van Two Brothers on the Fourth Floor. Als je je nu zou afvragen, zit die mens daar nog steeds? Jawel, tot 11 uur vanochtend. Ik mocht deze ochtend om 6 uur natuurlijk aansluiten bij Brian in de ochtendclub. Want Louis die zit nog steeds in Berlijn. Hij moest daar dit weekend op de foto zien te geraken met de Belgian Cats. Dat zijn onze basketbalvrouwen. Maar hij had zich een beetje misrekend. En hij had tickets gekocht voor de verkeerde wedstrijd. Waardoor hij gisterenmiddag pas naar de wedstrijd van de Belgian Cats kon gaan kijken. Maar is het uiteindelijk gelukt om op de foto te gaan met een van die speelsters? Dat ga je morgenochtend horen als ze terug herenigd zijn.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker. De kraan die alles kan.
13: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
14: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
15: Vlakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlakvoetbal.vlaanderen.
16: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
17: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

van de ochtendclub hebben een klein budgetje gekregen van de baas om naar Berlijn te gaan. Enfin ja, het is te zeggen, Louis heeft dat vooral gekregen, want Brian die moest gewoon hier in de studio blijven. En het was ook niet voor niets, want Louis moest een foto zien te scoren met de Belgian Cats. Dat zijn onze Belgische basketbalvrouwen. Ze zijn er op dit moment een prachtig WK aan het spelen in Berlijn. Maar is het onze Louis nu uiteindelijk gelukt om op de foto te gaan of niet? Dat is toch wel een van de meest gestelde vragen in de Top Radio BE-app vanochtend. Straks stapt hij op het vliegtuig richting Zaventem en morgen is hij helemaal terug bij Brian in de ochtendclub. Dus dan zullen we het weten komen. En als jij trouwens binnenkort ook het vliegtuig wil opstappen richting een verre of een iets minder verre bestemming, dan heb je natuurlijk een boardingpass van Top Check-in nodig om kans te maken op een reisbudget van €2.500. Als je die nog niet hebt kunnen aanvragen, dan gaat de Top Check-in sowieso vandaag nog een paar

0: terms and conditions die zijn er ook voor onze top check-in, maar ze zijn toch niet allemaal even duidelijk. Nog heel veel vragen in de Top Radio BE-app. Ik ga er zo meteen samen met je door. Eerst even door de files, want het is 9:30 geworden en ik heb nog 4 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. 25 minuten erbij dan op de E19 van Mechelen naar Brussel tussen Zemst en Machelen. Een kwartier extra op de E313 van Lummen naar Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot ook nog een kwartier op de E40 van Luik naar Brussel tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe.
1: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels. Van Belorta.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
11: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
12: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Ze staan op 22 in de top hit 40. Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink.
1: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
0: Want er is wel wat verwarring ontstaan in de Topradio BE-app bij Shawnee uit Merelbeke. Ze stuurt dat ze op onze website nergens kan terugvinden waar ze die boarding pass moet aanvragen. Maar zo raar is dat helemaal niet, Shawnee, want onze top-check-in die is gewoon nog niet open voor een tweede keer vandaag. Het is heel erg belangrijk dat je blijft luisteren om te horen wanneer het het juiste moment is. En dan was er ook nog Adelson uit Leregem, die heeft ook een vraag.
2: Hey mannen, Adelson hier. Zeg, is het niet zo, hoe meer boarding passes je hebt, hoe meer kans dat je hebt? Of is dat zo niet?
0: Nee, dat is niet zo. Je maakt niet meer kans op dat reisbudget omdat je meerdere boarding passen hebt. Sterker nog, het is eigenlijk ten strengste verboden. Je mag maar per persoon één boarding pass aanvragen als onze top check-in opengaat. Dan doe je dat via topradio.be.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Na 10 uur een nieuwe ronde Hit of Shit met een track waar we nog een beetje over twijfelen. Het is de nieuwe van Brian V. En op basis van jouw mening gaan we dan beslissen of hij een plek krijgt in de playlist van Top of niet.
1: Dit is Top.
0: Maar er is ook muziek waarbij er helemaal geen sprake is van twijfel. Muziek die we voor de allereerste keer horen en waarvan we meteen weten dat wordt een grote hit. Vorige week dachten we dat over de nieuwe van Marshmello en Cameron Whitcomb. Die kwam toen ook nieuw binnen op 20 in de Top Hit 40. Ik ben zeer benieuwd of dat deze week ook zo zal zijn.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Lucas en Steve, All I Know.
1: We make you move.

0: werken.
1: Als je nood hebt aan vakantie, dan zit je vrijdag maar beter klaar met je boarding pass. Want vooral het stoelnummer dat daarop staat, kan je zomaar een reisbudget van €2.500 opleveren. Als je vrijdag jouw stoelnummer hoort passeren op de radio, dan moet je zo snel mogelijk naar onze studio bellen. En als je dat op tijd doet, dan is dat reisbudget voor jou. Dan is het in de chacos. Maar het begint dus allemaal bij die boarding pass aanvraag. Dat doe je op topradio.be of in de Topradio BE-app. Enkel en alleen op het moment dat onze topcheck-in open is. En ik denk...
2: Attentie, alle topluisteraars. De topcheck-in is nu geopend.
1: Dat dit het moment is waarop het aan het gebeuren is. Ik zie inderdaad groene lampjes op de servers. Dus als je nog geen boardingpass hebt, persoonlijke boardingpass met jouw unieke stoelnummer erop, dan moet je nu zo snel mogelijk richting topradio.be.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: Dit is Stop!
5: Je hebt nog 2 platen om jouw persoonlijke boardingpass aan te vragen. 10 uur, Bart Meulemeester.
6: Goedemorgen. Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamont van PISA Vlaanderen.
7: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
6: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren vooraleer we een effect gaan zien. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polarsteps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Dat kon miljoenen profielen inkijken, van wie bijna 1 miljoen Belgen en onder hen dus ook militairen. Zij vergeten vaak hun tracking uit te zetten, zegt technologie-expert Kenneth D.
8: Er zijn wel strenge regels, hè, waarbij ze bijvoorbeeld een identiteit gebruiken die niet die van hen is. Maar dan bestaan er nog trucs in feite om te achterhalen of een bepaald account bij een militair hoort. Dan is dat natuurlijk gevaarlijk, hè. Want dan zou je in theorie kunnen gaan kijken waar die zich wanneer bevinden, waar die vaak naartoe gaan. Misschien is dat een militaire basis, misschien is dat een plek waar een militaire oefening gebeurt of zo.
6: Zo verklapte een Nederlandse militair de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons dat al deed. En in Miami, in de VS, is de zwarte doos gevonden van het vrachtvliegtuig dat daar gisteren bij de landing van de baan ging en op de gewone weg op enkele auto's botste. De gegevens van die zwarte doos kunnen meer informatie geven over wat er precies fout liep. Bij het drama vielen 5 doden en evenveel zwaar gewonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
5: Het is 3 over 10 en ik heb nog 2 plekken waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo, 25 minuten extra. En op de buitenring een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan.
4: Dit is Top. Alexander Balkens.
5: De topcheck-in staat open. Het moment voor als je nog geen boardingpass hebt. Doe het snel, want na Stromae is het alweer voorbij. Zo snel gaat het.

0: Volgens het reglement moet ik hem volledig laten uitspelen. Stromae à la rondance, het was de derde plaat op rij. En dat betekent...
1: Top check-in.
0: Dat onze top check-in voorlopig weer heel even dicht gaat. Ik hoop oprecht dat het jou gelukt is om jouw persoonlijke boardingpass aan te vragen via topradio.be of de Topradio BE-app. Als je er nog geen had, Jante uit Merelbeke is dolgelukkig. Ze stuurt eindelijk in de Topradio BE-app met een paar uitroeptekens erbij. Nu vooral heel belangrijk om die boardingpass goed bij te houden. Vooral het stoelnummer dat daarop staat heb je nodig, want als je jouw unieke stoelnummer hoort passeren op de radio vrijdag, dan moet je zo snel mogelijk naar onze studio bellen. En dat doe je trouwens op het nummer 078 05 1212, want ook die vraag komt heel erg vaak binnen. 078 05 1212, dat is het nummer dat je nodig hebt komende vrijdag. En als alles goed gaat, dan zit je over een paar weken misschien wel op je favoriete droombestemming.
2: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, ben een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
13: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
12: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
13: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhound.
12: Oh, maar kijk eens aan.
14: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Vanavond iets Italiaans?
18: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
19: Amai, la vita is echt wel bella.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Krevel.
23: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
22: Krevel, leef beter.
24: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
25: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
24: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
25: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
24: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
26: Ramen, deuren, veranda's.
27: Reinaars Aluminium.
28: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

ik wist dat dus niet, maar DJ Licious is blijkbaar een grote geschiedenisfreak. En als hij op vakantie gaat, dan is dat niet om op het strand te gaan liggen, maar om een museum te bezoeken, een beetje cultuur opsnuiven. In tegenstelling tot Jonas Blue trouwens, want die kampeert deze week gewoon onder een parasol op het zonnige Ibiza. Hij heeft daar gisteren nog een Instagram story over gepost. En jawel, er zijn slechtere uitzichten om te hebben dan dat van hem.

0: bijna 10:30 op deze dinsdagochtend. Zometeen een nieuwe ronde Hit of Shit.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protonen nu weer?
3: Mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
13: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: Lotto is op zoek naar een tong.
15: Dat heb ik.
16: Affirmatief.
14: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
15: Oh, graag.
16: Absoluut.
14: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
17: Een mokka banaan salami smaak.
14: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €5.500.000. Lotto, omdat het kan.
18: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
20: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
21: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

0: Ik rol met veel plezier de rode loper uit richting je lunch straks om 11 uur. En hij mag nog even blijven liggen voor de nieuwe track van Brian V.
1: Hit of shit.
0: Want hij heeft een eigen versie gemaakt van Sex on the Beach van Teaspoon. Het is gebaseerd op dat nummer, maar het is geen remix. Echt een eigen variant die hij ervan gemaakt heeft. Brian V dus samen met Justin Jesso en ook met Brando. Dat zijn de twee stemmen op de nieuwe track. Maar wat vind je ervan, van die nieuwe versie? Brian V, Justin Jesso, Brando met Sex on the Beach. Is het hit voor jou of toch eerder shit? Ik ga hem nu nog eens draaien en ondertussen mag jij laten weten wat je ervan vindt. Dat kan in onze app.

0: B1BE-app ongeveer evenveel hit als shit, maar vandaag is dat misschien wel helemaal anders. Dat hangt uiteraard van jouw stem af. Wat vind jij van Sex on the Beach, de nieuwe van Brian V, Justin Gesso en Brando? Dat mag je mij laten weten.
1: Dit is Top.
0: Is het een hit of toch eerder shit volgens jou? Jouw mening is welkom. Stuur maar door in onze app.
2: Zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
4: Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
10: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
11: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
12: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
13: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
12: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
14: Yo gastjes, MC Drummer hier. Kan ik je wat vertellen, hè? Dat fabriekje, dat gebouwke daar, dat dak ligt en dat ligt nog veel meer asbest. Lustert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Varobijs Panels, want dat zijn nogal kerels, hè? Varobijspanels.be, experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industrieel en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak bovenal de hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Varobijspanels.be.
15: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Geen zittend gat, wel goesting.
17: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
16: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
17: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
16: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
1: Dit is Top. We make it move. Somebody else make me feel like...

0: zie al een paar grappige berichtjes binnenkomen in de Topradio BE-app. Want ik heb je gevraagd naar je mening over Sex on the Beach van Brian V. Brian V heeft die nieuwe versie gemaakt samen met Justin Jesso en met Brando.
1: Hit of shit.
0: Maar is het ook een geslaagde nieuwe versie van Sex on the Beach? Als het van Bart uit Aalst afhangt, niet. Hij stuurt...
2: Zit die plot af?
0: Dan was er ook nog Sven uit Kluisbergen die zegt shit te eentonig. Christophe uit Meissen is wel fan, die vindt het een hit. Kim uit Westerlo vindt het ook een hit. Ik voel het zeebriesje al, laat ze weten. En Anneleen, om af te sluiten, stuurt shit, het is om van te huilen. Ja, je hoort hem sowieso nog de hele week hier in Hit of Shit. Jouw mening blijft uiteraard welkom. Je kan die ook nog bijsturen onderweg als je van gedacht zou veranderen. Dan kan dat dus. En vrijdagmiddag gaat Bart-Jan alle stemmen optellen tijdens de Top Hit 40.

bijna 11 uur met Shakira en Burna Boy. Die Die na de top headlines van 11 uur. En minstens even legendarisch duo, dat wilde ik zeggen. Koen van der Sloten en DJ W komen eraan om wat extra peper in het gat van je lunch te duwen.

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: Boys Budget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
7: Dit is Stop!
8: En tijd om punten uit te delen. 10 op 10. Maar ja, 10 op 10. Voor Bart de Meulemeester. Dag Bart, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat toont de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamont van PISA Vlaanderen.
10: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
9: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren voordat we een effect gaan zien. De vastgoedsector wil de BTW op nieuwbouw verlagen van 21 naar 12%, zodat meer mensen een energiezuinige woning kunnen kopen. Dat is ineens ook goed voor het milieu en verlaagt de druk op de woningmarkt. HLN-journalist Sven Ponsaerts.
11: Voor een doorsnee nieuwbouwappartement van 320.000 euro scheelt dat voor jou als koper bijna 30.000 euro aan BTW. Volgens de sector maakt dat voor 1 op de 3 huizenjagers net het verschil tussen wel of geen energiezuinige een nieuwbouwwoning kunnen kopen of bouwen.
9: Onder meer minister van Financiën Jan Boon staat er in elk geval voor open. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. 2 dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 1 kunstwerk lieten vallen. De rest hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten opschatten, zijn nog altijd niet teruggevonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
0: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
8: Weinig geslapen, het hoofd is nog een beetje moe. Maar de Prospa die gaat dat allemaal oplossen. Samen met Clooney, Free Your Mind.

ademen. Even uitademen. En deze muzikale soundtrack zou dan ook moeten helpen om your mind te freeen. Free your mind, Prospa en Clooney was dat. En zo is het dinsdagochtend. We hebben dus kennis gemaakt met een woord dat ik... Ik moet toch even, ik had er nog nooit van gehoord, van de PISA-resultaten. Of dat zat heel ver weg. Maar dat zijn dus uitkomsten voor de internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek van de OESO. Zal wel aan mij liggen. Maar goed, je kan er maar beter goede punten op hebben. Dit

0: Ik moet toegeven, ik heb een minuutje geleden een pijnlijk momentje beleefd. En ik wil dat dan ook delen met jullie. Je kwetsbaar opstellen heet zoiets. Een minuutje geleden dacht ik van amai, dat is uit 2012. Dat is dus 15 jaar oud. En in mijn gedachten is het alsof het een aantal zomers geleden was. Met andere woorden, we en vooral ik... Ik ben oud aan het worden, het is wat het is. Goed, de zwans van de dag, misschien heel snel naar overschakelen. Doen we dagelijks in dit programma Niet Zwansen Maar Dansen. Omdat je zoveel dingen tegenkomt op tv, op sociale media. En ja, soms is het ook goed om eens aandacht te besteden aan dingetjes die je misschien al vergeten was. Want heb jij ooit gekeken naar het programma op VTM? Tijdens de zomermaanden met vier in bed. En meestal is dat dan zo, ja, dat gaat over bed en breakfast en zo. En ontbijten, dat zou ontspannend moeten zijn. Tenzij je last hebt van een beetje keuzestress.
1: Kan ik jullie plezieren met een eitje? Ik heb een zacht gekookt, een hard gekookt, een roerei met spek, een spiegel met spek, een spiegel dubbel gebakken, dus aan twee kanten, of een omeletje met ham en kaas.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Jij?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Mixmansen bij dansen op dinsdagochtend. En dansen mag je doen, wel opletten voor het voeteke.
1: Die ene voet is dikker dan de andere. Hè. Pas op, en dat gaat nooit niet meer weg. En soms kunnen daar scheuten in scheten dat ik het niet kan halen van de pan.
0: En dit is de scheut die jij nodig hebt om aan de lunchpauze te geraken. En ik zit nu met de bedenking, is dit nu Pitbull of zijn dit toch de Nightcrawlers?

0: Jouw dinsdag, niet zwansen maar dansen.
1: Pas op.
0: Ja, ja, de volgende die komt er al aan. Hey. Niet om mee te lachen, want Nina Sky, dit is...

0: Geef het een kans. Alle meningen zijn welkom.
1: Het is toch verschrikkelijk.
0: Oké. Gaat een beter stukje komen, wacht.

0: Dit zal dan wel aan mij liggen dat ik deze hype helemaal gemist heb. Bongo cha-cha-cha. Bongo cha-cha-cha. In de mix met ook nog Monster, Lamex en Gabri Ponte, Nina Sky met Move Your Body, Pink en So What en Pitbull, Hotel Room Service met Push the Feeling On en begonnen met Henri, PFR en Sola. En zo is het 11:30. Ja, dit is eigenlijk uit gewoonte, want gisteren was het gigantisch druk op de baan. Maar vandaag totaal niet, op geen enkele plaats sta je aan te schuiven.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
7: Ja, en?
8: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
7: Ah ja.
8: Kijk, je wordt net weggesleept.
7: Oh nee.
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goed als nieuw.
1: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Stay a Little Longer. Zo heet dit van Jawel Curry en Becky G met Galantis. Ah, het is dinsdag. Moeilijk momentje. We hebben het allemaal wel eens.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
8: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is er een beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wien?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
11: Hey professional!
12: Ja?
11: 11 september open deurdag bij Santos in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Merelbeke, Vraterstraat 115.
13: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be.
14: Top! We make you move!
15: May I have your attention please?
16: Ja?
15: May I have your attention, please?
16: Ik zei dus ja.
15: Will the real Slim Shady please stand up?
16: Ah nee, dat ben ik niet.
15: I repeat.
16: En hij blijft ook alles herhalen, heb ik al, ja goed.
15: Will the real Slim

0: Niet zwansen, maar dansen op dinsdag. En is dit het liedje van de... Het liedje van de kameel. Ik denk het wel. Lude is dit en Down Under.
1: Top. Niet zwansen, maar dansen.
2: Traveling in a freighter combi.
0: Ja, je kan niet zeggen dat ik je niet heb gewaarschuwd.

0: Als het lang genoeg geleden is, dan is dit toch genieten. Broodje bakpauw, die appelsits met Gerst Pardoen. En ook Eminem met Lose Yourself, MIA met Paper Planes, Lude met Down Under, Kenya Grace.
1: Ja, wie is hier nou de snackbar? Karwik!

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Homo da Jeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Dit is Stop!
4: En het nieuws van 12 komt eraan met Bart de Meulemeester. Dag Bart, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
6: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
5: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vice-ministers en de voorzitters van de regeringspartijen om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober en dat wordt niet evident volgens vice-minister-president Vincent van Petegem van CD&V.
7: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is en dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
5: Na de privégesprekken gaat De Wever met zijn ministers in conclaaf. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Twee dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 2 kunstwerken lieten vallen. De andere 2 hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. En op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg, opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel in Berlijn. Al voor de 2e keer. En net als de vorige keer was het ook nu vals alarm. Gelukkig spelen de Cats pas overmorgen hun volgende wedstrijd. Bij het vorige brandalarm moesten ze sanderendaags wel spelen. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
0: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
4: 2500 euro kan je winnen om op vakantie te gaan. En dan kan je moven to the sun. Dit is Hugo.

0: 8 september is het vandaag. Mocht jij nu nog nooit naar Niet Zwansen Maar Dansen geluisterd hebben...
1: Er zijn een paar puntjes die ik niet helemaal begrepen heb.
0: Dat is geen enkel probleem. Dan kan ik je vertellen dat wij af en toe...

0: Ach, fantastisch.
1: Wat minder fantastisch is, is dat ik pas na dit programma kan eten. Eigenlijk veel te laat, maar goed.
2: Te laat, te laat. Dat ga jij niet bepalen, hè.
1: Oh, excuses, Jan. Kunnen we vrienden blijven?

0: Swanse, My Dance in de mix met Bob Marley en Jamming. En ook nog Denzel met Pump It Up, Somebody to Love. Natalia maakte er ooit nog een remix van, maar vandaag hadden wij Mr. Belt en Weasel. En dan deze van Mr. Props en Another You. Als jij op vakantie zou willen gaan, dan zou je wel eens het probleem kunnen hebben dat je geld nodig hebt.
1: Top check-in.
0: Wel, we gaan dat deze week oplossen, want jij maakt kans op €2.500. En dat mag je dus besteden om mee op vakantie te gaan. Je mag zelf kiezen welke trip je maakt, maar dus €2.500. Dat is de inzet. Wat moet je ervoor doen? Wel, dat is je boardingpass bemachtigen. En af en toe, op bepaalde momenten overdag in de programma's, dan maak je kans op die boardingpass. Dan kan je het gewoon laten weten van ik wil een boardingpass. En wat moet je daarvoor doen? Wel, de Topradio BE website erbij halen. Maar dan moet de check-in natuurlijk wel open zijn. En wat als ik hem nu eens... Ik ga hem open doen.
2: Attentie, alle topluisteraars. De top-check-in is nu geopend.
0: Je weet wat je moet doen. Topradio.be. En de check-in is dus nu open.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Proximus stelt voor... Het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promokoken. Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
17: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
16: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
17: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
16: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
18: Ramen, deuren, veranda's.
19: Reinaars Aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Het is de nieuwe van Cyril en dat was Feel It, Oh My Days. En dit is eigenlijk een spannend momentje. Eigenlijk zou dit het ook het moment zijn dat ik zeg dat de topcheck-in is gesloten. Ik ga nog even wachten, want ik zag binnenkomen via de Topradio BE-app van Shana dat ze een boardingpas wil. Dus ik ga gewoon even checken. Shana, is het gelukt? Ah, wacht, ik moet de juiste schuif openzetten. Dag, Shana.
1: Hallo.
0: Is het gelukt?
1: Het is gelukt.
0: Ah, oké. Hij zit in je mailbox, je boardingpas?
1: Ik heb mijn boardingpas.
0: Dat is goed. Je mag dat afdrukken en hang dat boven je bed. En je hebt het vrijdag nodig voor de finale. Dus goed dat boardingpas nummer ding alleen erbij houden. Is het goed, Shana?
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Fijne middag nog, hè.
1: Dankjewel,
0: Bruno. Tadaa, salukes.
2: Ka-ching bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching, Corendon.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
4: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker. De kraan die alles kan.
13: Samen aan tafel.
14: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
13: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
15: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
16: Volkswagen.

0: iemand wil binnenvallen in de uitzending.
1: Dus dat is Reggie op Top Radio. Dikke kus.
2: Tot de mensen, hij is gerust mee, we zien.
0: Nee, nee. De mensen willen het.

En zou dit het moment zijn dat mensen denken... Ik denk het wel. Allee, kom aan, laat u niet tegenhouden. Niet zwansen, maar dansen op dinsdag.

0: En dit is het moment dat je kan zweven, jezelf overgeven aan de muziek. Al moet je toch een beetje handig zijn dan.
1: Dat is toch een handige jongen. Dat heeft hij van mij. Hè?
0: Tafke.

Niet vloeken, hè. Of ik zet u in de hoek. The change is better than the catch. En het is tijd om onze boodschapjes te doen op dinsdag. Hoeveel moet dat hier kosten? How much is the fish? Transform.

0: de dinsdagmiddag van Top met niet zwansen maar dansen. Begonnen met Milk Inc. en Never Again. Fioco met The Spirit. Scooter met How Much Is The Fish. Elke dag een andere prijs ook waarschijnlijk. En dan deze Safri Duo en Play It Alive. En jij denkt nu, het is afgelopen? Nee, nee, nee.
1: Niet zwansen, maar dansen.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
9: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
8: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
10: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
11: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
12: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: En ik heb het idee dat we een mooi momentje gaan beleven. Want dus een aantal minuten geleden tijdens de mix van W kwam dit binnen van Debbie.
1: Koentje, I love you.
0: En ik zei nog om te lachen van Debbie, nog. En Christophe, dat is totaal iemand anders. Die voelde zich wel aangesproken en die dacht...
2: I love you too, Debbie.
0: Dus Debbie en Christophe, ik denk dat jullie...
3: Je t'aime.
0: ...iets moeten kennismaken. Als jullie zelf akkoord zijn, dan breng ik jullie in contact. Ik weet helemaal niet of Debbie op zoek was naar iemand. Maar kijk, Debbie en Christophe... Jullie gaan een mooie toekomst tegemoet. Laat het mij dan wel weten. Kom ik een pakken op de trouw.
4: Alles.
0: Zometeen Bart-Jan en dit zijn ook Fats & Small. Feel good. Tot morgen.

0: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 1 uur en we starten het nieuws in Duitsland. Dag Bart, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de sabotageacties de voorbije weken aan het Duitse elektriciteitsnet. In de buurt van Aken, niet zo ver van ons land. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn vlakbij de gesaboteerde centrales. Waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
7: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
6: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
8: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
6: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franke nadat bleek dat bij de reisapp Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken, op of in de buurt van militaire kwartieren, riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
5: Eén lange file die staat op de E17 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Lokeren en Destelbergen. Je verliest een kwartier.
4: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
5: We gaan niet wachten op de regen. We verdrijven de wolken vanmiddag met beats van Flo Rida en Lost Frequencies. Welkom!

Het is de feeling van een drukke dinsdagnamiddag waarvan wij de perfecte soundtrack zijn. Straks in de Spinback keren we terug naar de tweede week van september 2019. Mag jij kiezen tussen een liedje van Dimitri Vegas en Like Mike of Kygo? Welke dat wordt, dat laat ik jou zo meteen horen. Licious komt er ook aan met Forever Young samen met Milo. Na Ilke Klein.

Vandaag terug naar de tweede week van september 2019. Een meerderheid binnen het Britse lagerhuis stemt voor een wet voor een no-deal Brexit te voorkomen. Hierdoor groeit eigenlijk de kans dat de Brexit opnieuw zal worden uitgesteld. Nu, zolang hebben ze het niet kunnen uitstellen in de UK, want op 1 februari 2020 was het dan toch zover. En sindsdien behoren ze dus niet meer tot Europa, waar wij wel toe behoren natuurlijk. En de Britse tour operator Thomas Cook kondigde aan in slechte papieren te zitten in die tweede week van september 2019. Iets later ging ze ook failliet. Alleen is er wel een doorstart gemaakt. Bij ons was dat onder de naam Neckerman. Dus je kan daar nog altijd vakanties boeken, dacht ik. Op de hitlijst of in de hitlijsten stond dit. Hoe de hel? Ja hoor, 7 jaar geleden is dit. Dimitri Vegas, Like Mike, Instagram. Als je deze wilt terughoren binnen dit en 10 minuten, stuur je A via de Topradio BE-app of je kiest dit. Whitney Houston had Higher Love ingezongen. Daar is nooit iets mee gedaan. Kygo heeft dat mogen gebruiken en had er zijn versie dan van gemaakt in die tweede week van september 2019 in de hitlijsten. Dit is BA voor Dimitri Vegas en Like Mike. B voor Kygo en Whitney Houston. Beginnen met de meeste stemmen, die ga ik zo meteen helemaal draaien. Binnen 10 minuten.

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor

0: Stop. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
7: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Zie het.
14: Grootser!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
16: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
18: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
19: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
20: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Kaarglas herstelt, kaarglas vervangt.
22: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Kaarglas. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
23: Maak nu een afspraak op carglass.be.
24: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
25: Peugeot.
26: Krevel.
27: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
26: Krevel. Leef beter.
28: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
29: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
30: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK Bank.

Spinback. Vandaag in de Spinback keerden we terug naar de tweede week van september 2019. En jij kon kiezen tussen Instagram, dat leuke liedje van Dimitri Vegas en Like Mike, of Higher Love van Kygo en Whitney Houston. Het was lange tijd Dimitri Vegas en Like Mike die voorsprong hadden. Maar uiteindelijk is het toch Kygo geworden. Met een paar stemmen meer, met andere woorden, als ik het uitreken, 54% is de overwinning. Dit is Higher Love.

0: We hebben een nieuwe Top Tune of the Week. Ik stel je die elke vrijdag voor trouwens in Top Hit 40. Misschien heb je hem nog niet gehoord. Het is de nieuwe Lucas en Steve, All I Know. Ik laat hem zo meteen nog even horen. Op de weg één lange file op de R1 richting Gent. Daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Je verliest een kwartier.
1: Het moment van de waarheid, het is erop of eronder. En het is eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
2: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
3: amai,
5: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: I beg your pardon.
8: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
8: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
10: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
13: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6,500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

de check-in te openen. Met andere woorden, heb jij nog geen boarding pass? Dat kon pas ook sinds maandag, sinds gisteren. Dan is straks je kans. Dus straks als die check-in zou opengaan, dan krijg je 3 songs de tijd om je te registreren. En dan maak je kans op die €2.500 aan reisbudget. Vrijdag kennen we daar de winnaar van. Dus blijf luisteren, spits je oren, dat is wel nodig. We hebben bij Top een aantal artiesten die vriend zijn van dit station. En een van die vrienden zijn Lucas en Steve. Ze zijn Top Tune of the Week.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die besparen momenteel, en sinds een tijdje is dat al begonnen, miljoenen aan kerosine die ze minder moeten verbruiken. En de reden, dat heeft eigenlijk bijna helemaal niks met hen zelf te maken. Het is bijna als een cadeautje die ze hebben gekregen. Hoe dat komt, hoe ze zoveel miljoenen uitsparen, vertel ik zo.

0: Allee, zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
7: Geen zorgen.
6: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Hey professional!
10: Ja?
9: 11 september opendeurdag bij Santos in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Merelbeke, Vraterstraat 115.

Het is opvallend. Tegenwoordig pakt 1 op de 10 Amerikanen Ozempic of een variant daarvan. Dat is dat afslankmiddel wat gigantisch snel werkt ook, want je ziet heel snel resultaat. Ja, heel veel mensen zijn dat gewoon. 1 op de 10 Amerikanen, dan denk je oké, dat is maar 10%. Maar die zijn gewoon met heel veel. En dat laat zich nu ook voelen in de economie. Vooral in Amerika dan natuurlijk. Kleinere kledingmaten worden nu gemaakt. Hamburgerketens die kleinere menus maken, want die mensen eten gewoon minder. En vooral ook luchtvaartmaatschappijen sparen heel veel geld uit omdat ze minder kerosine verbruiken wegens de vliegtuigen die gewoon een stuk lichter wegen. En dat klinkt nu belachelijk, maar dat is echt zo. Als je weet dat er tussen de 250 à 300 mensen op een vliegtuig zitten, dan kan je snel tellen als daar een paar honderd kilo telkens minder bagage of zelfs een paar duizend kilo minder bagage in dat vliegtuig zit. Bagage in de vorm van een mens dan in dat geval. Kijk, en vooral vergeet niet dat het grootste voordeel natuurlijk zal zijn in de healthcare in Amerika natuurlijk. Mensen gaan gezonder gaan leven als ze minder dik zijn. De vraag is en blijft, wat gaan de gevolgen zijn van die Ozempic op lange termijn? Dat is nog altijd niet helemaal duidelijk natuurlijk.

0: you get burned, well baby, don't you be surprised.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Dit is Stop!
4: Het is 2 uur en Bart zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Bart, goedemiddag.
5: Goedemiddag. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie vond hem in de buurt van Aken, niet ver van de grens met ons land. De man wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn in de buurt van gesaboteerde centrales. Daarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Er is afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis in Neder-Overeembeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade in de hal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Aardappelreus Klarebout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Bijna 400 mensen dreigen daardoor hun job te verliezen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en zijn de installaties verouderd. En comedian Philip Geubels heeft de Pi-Quadraatsprijs gekregen op het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres. Omdat hij in zijn televisieprogramma's Taboe en Geen Paniek op VRT psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. En tegelijk humor, waardigheid en respect combineert. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
3: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
4: Er zijn dit uur 2 filmtickets te winnen als je meespeelt met Raad de Plaat. Ik leg het jou zo meteen nog even uit. Iedereen welkom en goedemiddag.

Gisteren in Raad de Plaat was er een bijzonder makkelijke opgave, vond ik. Ik denk dat iedereen het bijna juist had, ook quasi geen foute antwoorden. Vandaag daarentegen is het een moeilijke opgave, dus als jij veel naar Top luistert, en dat doe jij, dan gaat het wel lukken. Dus zometeen krijg je hem te horen. Ik vraag jou straks de titel of artiest en we spelen voor 2 filmtickets.

Laat maar even alles vallen. We gaan spelen. Raad de plaat. En het is vandaag een moeilijke opgave. Dus je gaat je goed moeten kunnen concentreren als ik zo meteen dat stukje laat horen. Je weet, het antwoord is altijd een grote danshit. Dat sowieso. Maar ik heb natuurlijk met dat fragmentje een beetje gefoefeld. Je hoort geen zang. Je hoort eigenlijk vandaag ook de belangrijkste melodie niet. Het is moeilijk. Maar ik denk dat het jou misschien wel lukt om mij vandaag titel of artiest door te sturen. Meestal vraag ik beide. Ik ga het iets makkelijker maken. Titel of artiest. Ja, spits je oren. Dit is de opgave. We spelen voor 2 filmtickets bij Kinepolis.

Wie was dit? Stuur maar door via de Topradio BE-app. Ik ben eens benieuwd of het jullie lukt of we veel foute antwoorden gaan krijgen. 16 over 2. Calvin Harris en Disciples, How Deep Is Your Love?

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak er bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Go yellow!
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Dus ook voor klanten?
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Voor als je zelf telt.
19: Het zal wel zijn.
18: Voor als je elke cent telt.
19: Het zal zeker wel zijn.
18: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
19: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
18: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
17: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
18: Voor jezelf, je streek en de planeet.
17: VDK Bank.
18: Klaar voor nog eens 100 jaar.
20: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
21: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
20: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
21: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
20: Aha, oké.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
22: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Notities maken in het nieuwe schooljaar?
23: Let's go!
24: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
25: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
26: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
25: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
26: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
25: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
27: Ramen, deuren, veranda's.
28: Reinaars Aluminium.
29: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Raad de plaat.
1: Met vandaag een moeilijke opgave. Ik had jullie er een beetje van verwittigd. Ik laat hem nog eens horen. Ik vroeg jou titel of artiest van dit liedje. Je hoort de belangrijkste melodie niet, ook de zang niet. Alleen de baslijn, de beat. En er kwamen ook wat foute antwoorden binnen. Armand van Helden kwam binnen. Tim Burke kwam ook binnen. Is het allemaal niet, maar Michiel uit Proven, jij weet het wel. Vertel eens, wie was dit?
2: Dat was I'm Good van David Guetta en Bieber Rexha.
1: Ik denk het wel, hè? Jawel. Heel veel werd er ook blue doorgestuurd en dat soort zaken. Maar het helemaal correcte was wat jij zei, inderdaad, David Guetta, Bieber Rexha en I'm Good. Goed hoor, je krijgt van mij die twee filmtickets. Mag je een film uitkiezen naar keuze bij Kinepolis. En daar zijn wel wat leuke films te bekijken. Zeg, je bent aan het werk. Wat doe jij?
2: Ik ben een timmerman. We zijn een parketvloer aan het leggen.
1: Is het een visgraat die je aan het leggen bent?
2: Nee, het is een simpel vloertje.
1: Een simpel vloertje? Oké, okay. Maar ik droom al heel mijn leven van een visgraat. En ik ben dan ook zo een homeklusser, dus ik klus zelf wel een beetje. Maar ik heb er een beetje schrik van. Is dat moeilijk, een visgraat leggen?
2: Als het daar toe ligt, dan is het, dat loopt allemaal vanzelf.
1: Ja, je moet goed beginnen, hè. Dat is het moeilijk, in die hoek werken. Dat heb ik al gezien op YouTube en dat soort zaken. Ja, veel plezier ermee, Ben. Ik wens jou een heel fijne werkmiddag. Dag, Michiel.
2: Dag.

0: Morgen nieuwe kansen in Raad de Plaat. Met een nieuwe opgave en weer twee filmtickets te winnen voor jou. Binnen dit en 10 minuten bij Top, onder andere Coldplay. Alesso komt er ook aan met One Republic, In Your Eyes. En Rihanna met Disturbia. Er is één lange file en die staat op de R1 richting Nederland. Er is een ongeval gebeurd tussen Le Grellelaan en Antwerpen-Oost. En daar schuif je dus 20 minuten aan.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op Carglass.
18: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
19: Volkswagen.

0: Beste vrienden, er is een ruil. Maar echt een ruil. Tussen Macklemore en Pink. En onbewust zit Ed Sheeran er ook voor iets tussen. Straffer nog, het is politiek getint. Misschien weet jij wat het is of niet?
1: Everything is possible.
0: Ja, alles is mogelijk, weet wel. Maar ik vertel je zo meteen waar het haar in de boter zit. En ik vraag me af hoe we er gaan uitgeraken. Die ruil tussen Macklemore en Pink. Eerst Coldplay. Higher Power.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
8: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
9: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
10: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
11: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
12: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
13: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
12: Rental Pumps, wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
14: Yo hastjes, MC Drummer hier. Weet je onder waarom dat ze bij Varrobyce Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom pees je? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobyce Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stutten, hè? Het zijn free kerels bij Varrobyce Panels. Sandwichpanelen met isolatie, hè? Varrobycepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating. In de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven onderhoofd. Varrobycepanels.be.
15: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: deurdag bij Santos in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Merelbeke, Fraterstraat 115.
1: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
2: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
1: En handen die vanzelf werk zien.
2: Voor verkoop en atelier in Zijzele en Brugge.
1: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
2: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.

0: Ed Sheeran zit er ongewild een beetje tussen, want in Amerika is er een publieke ruil tussen Macklemore en Pink. Ik leg het even uit hoe het in elkaar zit. Macklemore doet momenteel het voorprogramma van Ed Sheeran in Amerika. En elke avond doet Macklemore ook blijkbaar een politiek, ja, uitspraken en dat soort zaken roept hij ook gewoon Free Palestine op het podium. En dat vindt Pink maar niks. En ze heeft erop gereageerd en heeft eigenlijk gevraagd aan Ed Sheeran om dat niet meer toe te laten. Want het is uiteindelijk wel zijn show. Hij doet zijn voorprogramma. En Ed Sheeran heeft daar denk ik nog niet echt veel op gereageerd. Buiten, ik ga er mij niet zoveel mee moeien, heeft hij gezegd. Dus het is een politiek spel aan het worden. Maar Macklemore gebruikt dus duidelijk zijn muziek om ook politieke statements te gaan maken. Ik heb het gevoel dat ze eigenlijk vraagt aan Ed Sheeran om eens om Macklemore een beetje tot de orde te roepen. En dat kan je op verschillende manieren doen. Had dat in de UK geweest, dan had je Macklemore tot de orde kunnen roepen op deze manier.
1: Orde!
0: Ja. Ja.
1: Orde!
0: Orde! Dat had je kunnen doen. Misschien had hij dat wel geluisterd. Politiek en muziek, het is niet altijd een goed idee.

0: organisatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
4: Dit is Stop.
5: Het is 3 uur en we zijn blijkbaar nog niet aan de nieuwe patatjes. Bart de Meulemeester, jij weet meer.
6: Goedemiddag. Aardappelbedrijf Klarebout Potatoes wil zijn oudste fabriek sluiten, die in Moeskroen. Daardoor zijn er bijna 400 jobs bedreigd. Dat deelt het bedrijf zelf mee in een persbericht. Vorig jaar had een Amerikaans bedrijf Klarebout Potatoes al overgenomen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en de installaties zijn verouderd. De gesprekken met de vakbonden worden nu opgestart. In de Brusselse gemeente Neder-Overheembeek was er afgelopen nacht een ontploffing aan een appartementsgebouw. Dat bevestigt de brandweer. Er vielen geen gewonden, maar er is heel wat schade in de inkomhal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het aantal diagnoses van borstkanker is opnieuw wat toegenomen. In 2024 kregen bijna 7100 mensen borstkanker, ofwel ruim 200 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing in onze samenleving. In 2024 kregen meer dan 8100 mensen de diagnose van prostaatkanker. Dat aantal blijft al enkele jaren stabiel. En het bezoek van de paus aan Frankrijk eind deze maand zal maar liefst 27 miljoen euro kosten. Dat meldt de Franse bisschoppenconferentie. Er was eigenlijk een budget van 12 miljoen euro voorzien. Eind vorige maand liep het bedrag al op tot 20 miljoen en nu komt daar dus nog eens 7 miljoen bij. De kerk moet het volledige bedrag zelf betalen. Die heeft daarom een crowdfunding opgestart. Er is al meer dan 5,5 miljoen euro opgehaald. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
5: Ik ga het nu al even zeggen. Ik gooi zo meteen de check-in open. Je weet wat dat wil zeggen. Dan maak je kans op die 2500 euro reisbudget. Eerst even naar de files. Twee lange, R1 richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Berchem. 3 kwartier aanschuiven. En ook op de R0, de Brusselse buitenring, is een ongeval gebeurd tussen Grimbergen en Jette. Daar schuif je 1 kwartier aan.
4: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
5: Zet nog grap de top-app op je smartphone als je die niet hebt. Zo kan je toch deelnemen voor die 2500 euro reisbudget.
4: Top!

0: Check-in.
1: Alright, het is zover. Tijd voor de top check-in. Zometeen 3 songs open te zetten, want zoveel tijd krijg je ook maar om je te registreren. Je weet, we spelen deze week voor €2.500. Een reisbudget. Jij bepaalt dat volledig. De bestemming, waar je naartoe gaat, het vliegtuig, het hotel, hoe lang je blijft. Dat is helemaal jouw eigen zaak. Daar kan je zelf voor kiezen. €2.500 te besteden. Oké, bedoeling is dat jij je incheckt zometeen bij ons. Het kan via de website, maar liefst via de app van Top. En je krijgt eigenlijk meteen, als je incheckt, ook je boarding pass. Daar staat een zetelnummer in en dat is cruciaal. Dat zetelnummer kan jou vrijdag die €2.500 opleveren. Luister vrijdagochtend dan ook zeker tussen 6 en 9 naar Brian en naar Louis. Als iedereen er klaar voor is, dan kunnen we, denk ik...
2: Attentie, alle topluisteraars. De Top Check-in is nu geopend.
1: Geopend voor welgeteld 3 songs, dus wees snel. Hello.

0: Ja, ik moet even mijn microfoon doorgeven aan de mevrouw. Doe maar.
1: Last call. Claim nu je boardingpass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topchat.

0: is een beetje zoals op een veiling. Dan zeggen ze, iedereen voldaan. Dan heb je nog even de tijd, maar niet lang meer. Dan wordt er een eerste keer geklopt met de hamer. Dan een tweede keer wordt er geklopt met de hamer. En je weet, bij de derde klop is het verkocht. De check-in is dicht.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Het is nu of nooit. Het is erop of eronder. En het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk. Wat een afwerking.
10: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja. En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf 19.455 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
18: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
19: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het vergeet mij bietje van vandaag komt uit Frankrijk. Het waren twee Fransen. En ik zeg heel bewust het waren, want de groep bestaat niet meer. En als je het op zijn Frans uitspreekt, was het Cassius. Maar iedereen zei toen ook gewoon op zijn Engels Cassius. Dat is allemaal oké. Ze begaven zich in die Franse house scene op het juiste moment, zijnde de tweede helft van de 90's, toen het daar echt begon te boomen. En in 1999 maakten ze een album wat Cassius 99 heette. Net als de meest populaire song die trouwens op dat album stond. Verder had ze ook nog een hitje met Feel For You. Maar die Cassius 99, dat was toch een van de beste. En wat mij betreft een vergeet mij beatje.
0: Een vergeet mij beatje.

0: dinsdag namiddag. Jij luistert op aan het wachten op de regen. Ik hoop dat die de avondspits niet te veel verstoort. Ik moet zeggen, hier bij ons boven Gent is dat nog propertjes. Maar het begint toch al een beetje donker te worden. Wees voorzichtig als je straks naar huis rijdt. Zometeen DJ Jean uit 2000 met die fantastische Love Come Home. Er is een ongeval gebeurd op de Brusselse buitenring. Tussen Machelen en Wemmel schuif je daardoor een kwartier aan. En ook op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West is het 15 minuten extra.
1: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Samen zorgen voor een goede start?
6: Let's go!
5: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
11: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Zometeen na 4 uur is er Bram en Thibaut natuurlijk. En de hele week al spelen zij vol een bak. Het is geld die je kan besteden aan tanken, aan brandstof. Is het nu diesel of benzine, dat maakt op zich niet uit. En het loopt op, want voorlopig is het nog altijd niet gelukt om alle vragen binnen de juiste tijd te beantwoorden. 400 euro is vandaag te winnen. Ik was vandaag zelfs een klein beetje proefpersoon bij de vragen. Dan wordt dat zo eens op de redactie getest. Ik had ze allemaal juist. Maar ik weet niet of het binnen de tijd was. Dat is iets anders. Dus ik geef me

0: zo snel uit, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
6: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Vanavond hoor jij weer deze hymne. Het is de hymne van de Champions League natuurlijk. Er wordt vanavond gevoetbald. Club Brugge ontvangt Aston Villa. Om 7:15 is dat al het geval. En ik ben even in de statistieken gedoken. Club Brugge die heeft de afgelopen 10 wedstrijden dat ze thuis hebben gespeeld, maar 2 keer verloren. En ze spelen vanavond dus ook thuis. Geen makkelijke kluif, denk ik. Aston Villa, dat Engels voetbal, dat is toch altijd een beetje anders. En ze gaan toch beter moeten doen dan afgelopen weekend. Maar in de Champions League kan Club Brugge altijd meer, laat ons eerlijk zijn. Vanavond vanaf 7:15 te bekijken bij VTM trouwens. Freestylers, push-up komt eraan. Na Henri PFR, dit is zo.

0: Het ruikt hier naar benzine. Dat kan te maken hebben met het feit dat Thibaut van Leliendaal al in de studio stond daarnet. Die benzine, ruik jij naar benzine?
1: Ja.
0: Hij is van volle bak, zeg. Hij is van volle bak. Dat zal. €400 gaan ze straks proberen weggeven. Jij kan deelnemen natuurlijk. Mag je besteden aan benzine, diesel, alles. Als het maar brandstof is. Bij Esso is dat. Eric Prydz en Floyd. Proper Education.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
4: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
6: Dit is Top!
7: Het is 4 uur, het is tijd voor de topheadlines en die krijg je van Niels. Dag Niels, een goede middag.
8: Goedemiddag. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken nog eens 10 miljard besparen en de bonden vrezen dat de gewone mens daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
9: Over BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
8: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. Er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden die ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond de 20 graden.
7: 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 15 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog op die Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot op de Brusselse buitenring, daar ben je 16 minuten kwijt tussen Machelen en Wemmel. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
6: Dit is Top! Bram en Tibo.
7: Het is dinsdag, dus welke domme dinsdagdiscussie we vandaag hadden onder elkaar, dat gaan we straks delen. Eerst nog de nummer 1 uit de Top 40.

0: En Thibaut, hoe zit het met de zenuwen?
1: Wel, op dit moment Savanno.
0: Ah, ja. Yeah. Bram en Thibaut.
1: Een klein beetje context. Vanavond wordt het Champions League seizoen afgetrapt en Thibaut zit vanavond letterlijk vooraan in het stadion.
2: Ja, ik moet zo meteen naar het Jan Breydelstadion, want straks is het inderdaad Club Brugge tegen Aston Villa. Eerste wedstrijd in de Champions League.
1: Gaat dat toch nooit op tijd zijn, want je zit hier sowieso bij mij tot 6 uur.
2: Ja, en geen minuut vroeger ga jij deze studio verlaten. Dat vind ik jammer, want ik ga letterlijk een volledige helft missen van die wedstrijd.
1: Ja. Want je zal zien, hè, er gaat straks heel veel file richting Brugge staan. Dat is dan zo natuurlijk.
2: Het is al een hele week kalm op de baan en nu gaat het de files beginnen waarschijnlijk.
1: Man. Zullen we al een beetje in de sfeer komen?
2: Oh, sorry.
1: Waar is uw outfit eigenlijk?
2: In een auto.
1: Ik had gedacht, van die gaat hier met een sjaal staan in de studio. En die gaat hier al half geschminkt in met blauw-zwart staan.
2: Ik dacht dat te doen, maar ik heb het toch zo gelaten. Ik wil toch ook een beetje neutraal zijn.
1: Ik verwacht toch een beetje meer dedication van jou.
2: Maar het komt wel in orde volgende keer.

0: Weet je, voor mij is het geen probleem hoor. Je mag je gaan omkleden.
1: Ik vind dat wel eigenlijk.
0: Echt?
1: Allee, kom er maar vooruit. Ja, bedoel, je bent een Brugge-supporter, dus ik heb er geen problemen mee dat je hier al half geschminkt in de studio zit.
0: Oké, maar dan ga ik zo meteen mijn spullen halen.
1: Daar heb ik echt geen problemen mee.
0: Met plezier.
1: Fixen we straks.
2: Vandaag om 7 uur werd massaal via Google gezocht naar
0: Alexander Bloks.
1: Ja, want wat een prestatie van onze Belgische tennisser Alexander Bloks. Hij wordt de eerste Belgische mannelijke tennisser die zich plaatst voor de kwartfinale van de US Open. Hij won gisteren tegen de Argentijn Cerundolo. Ik hoop dat ik het goed zeg. Die hoger stond op de tennisranking dan Bloks zelf. Dus het was wel een beetje een verrassing eigenlijk. Mm-hmm. En eigenlijk staat hij in de volgende ronde tegen een tussen aanhalingstekens een iets makkelijkere tegenstander. Dus het zou zo waar eens kunnen dat hij nog verder in het toernooi gaat. Dus dat zou wel eens een heel mooi verhaal kunnen worden daar.
0: Wij supporteren alvast mee.
2: En om
0: 2 uur
2: werd gezocht naar
0: Huawei. Want die hebben vandaag hun nieuwe opvouwbare smartphone aangekondigd. En dat is niet toevallig vandaag, want morgen op woensdag onthult Apple naar verwachting zijn lang verwachte eerste opvouwbare iPhone. Het zal geen telefoontje zijn dat je snel even koopt, want de prijs zal even slikken zijn voor heel veel mensen. Die opvouwbare smartphone van Huawei zal €2.500 kosten. Alsjeblieft.
1: Ja,
0: hallo. Dat is inderdaad wel heel stevig. Nu, voor die prijs heb je een openklapbare toestel, openklapbare smartphone, moet ik dan zeggen, ter grootte van een tablet.
1: Okay.
0: Dat is echt een groot spel eigenlijk.
1: Lijkt
0: maar wil je dat?
1: Nee, lijkt mij ook zwaar in de broek of zo.
0: Ja,
1: nee, ik weet niet. Ja.
0: Heavy. Ja, goed, wel handig om tv te kijken en zo. En je kan dan drie apps naast elkaar openen. Dat staat in het persberichtje.
1: €2.500 in je broekzak, dat is wel echt zot. Hè? Dat is alsof dat je een PC, een Mac of
0: zo. Ik zou mij daar ook niet comfortabel bij voelen om die ergens mee te nemen. Ja, als je dan je telefoon

0: Bekijk in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
1: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9.99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Leenaars Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.

0: Stop ermee,
1: echt jongen. Ondertussen heeft Thibo zijn supportersjaal aan in de studio. En ik moet ook zeggen, eerlijk is eerlijk, zoals het is. De weerstand van de niet-Brugge-fans is hier aan het ontstaan in onze Topradio BF.
2: Ja, maar ja. Bram en Thibo.
1: Zeg, zorg dat we nog een beetje luisteraars overhouden aan het einde van de uitzending.
0: Ja, ik ga mijn best doen. Angelino is niet zo'n fan van mij, heb ik al.
1: Ik heb het ook gezien. Vanavond de Champions League, want Brugge speelt tegen Aston Villa. En Thibo, jij gaat zo meteen naar de match kijken als echte Brugge-fan. Dat steek jij niet onder stoelen of banken. Maar als er Europees wordt gespeeld, dan denk ik dat je als Belg toch voor een Belgische ploeg supportert automatisch. Het goed doet. Of heb ik dat een beetje mis als voetballeek?
0: Ja, het zou de bedoeling moeten zijn dat je zo supportert voor elke club in Europa. Maar soms is de haat voor een club gewoon zo groot dat je er gewoon tegen zit.
1: Dus
0: er zijn echt
1: die mensen gaan dan vanavond voor Aston Villa supporteren.
0: Ja, maar dat is echt waar. Bijvoorbeeld volgende week speelt een Anderlecht of een Gent Europees. En dan zijn er ook supporters van Club Brugge die gaan zeggen: oh nee, eigenlijk mag de tegenstander van
1: Anderlecht. Het geldt in alle richtingen.
0: Zo is het nu.
1: Rare sport is dat toch, dat voetbal.
2: De Beatblender.
1: We gaan de Beatblender er even tussen gooien. Want jij bepaalt welke track we vandaag in de Beatblender gooien. Welke kan zo wat extra beat gebruiken. We hebben twee hits uitgezocht. Wil jij dat we deze gaan verbouwen? Keuze 1, Kesha, We Are Who We Are.
0: Goed. Leuke track.
1: Dan stuur je 1 in via de Topradio B-app. Je kan ook voor dit gaan.
0: Hola. Ja, dat is zo. Ja. Eentje die je zo vergeet soms dat die bestaat, vind ik. Ode to the Bouncer van de Studio Killers. Als je deze wil horen, dan stuur je keuze 2 door via de Topradio B1-app.
1: 1 of 2 nu insturen dus via de app van Top. En zometeen gaan we dan 1 van die 2 in onze blender stoppen. Gaan we die verbouwen en komt daar dan een remix uit. Eentje met veel meer beats om de spits aan te kunnen. Hè. De files zijn aan het groeien. Eerst nog de Bouncer.

0: zijn goed, hè? De mannen van de Bausa. Je kent ze van Magnetic, de zomerhit. De nieuwe heet Lose Myself bij Top. Wat mag zo meteen in onze beatblender? Ofwel dit. Keuze 1, Kesha, We Are Who We Are. Ofwel dit. Keuze 2, Out to the Bouncer van de Studio Killers. Heel eenvoudig. 1 of 2 nu insturen via de Top Radio BE-app.
1: Ondertussen twee plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op de Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een half uur bij tellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de A12 richting Antwerpen. 21 minuten erbij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 20 minuten.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
12: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar.
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
15: Volkswagen.

0: Outlander.
1: Dag Frits, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wij zoeken elke dag een frustratie van de dag die we samen gaan wegblenden. Ja. En die mag dan mee in onze blender. Is er zoiets waar jij vandaag al aan hebt geërgerd?
2: Ja, het regenweer.
1: Terecht, denk ik. Het lijkt vandaag zo'n beetje als het is weer voorbij officieel die mooie zomer. Heb je ook dat gevoel?
2: Ja, zeker.
1: Oh. Werkt het op je gemoed?
3: Ja,
1: of moet je buiten werken?
3: Ja, ik ben precies niet tevreden.
2: Ja, steek het maar in die blender, ja.
1: Ja, maar dat is goed. Kijk, we gaan er korte metten mee maken.
3: Voilà, inderdaad. We gaan de smile op jouw gezicht over.
1: Ja, inderdaad. En daar gaan we natuurlijk ook een plaat bij stoppen, want die gaan we verbouwen. En daar gaan we dan een beatversie van maken. Je had keuze tussen... Keuze 1, Kesha, en deze. Keuze 2, Bouncer, Ode to the Bouncer. Welke mocht dat zijn voor jou, Frits?
2: Nummer 2, Ode to the Bouncer.
1: Ah, goeie keuze. Daar word je blij van. Ja.
2: Ik ben benieuwd wat jullie ervan maken.
1: Ja, wel, ik ben samen met jou ook benieuwd. Ja. Gisteren stonden we zo op standje Kaigo. Dat was een beetje zomers, een beetje chill.
3: Wat gaan we vandaag doen?
1: Misschien een beetje steviger zo.
3: Ja, een beetje steviger. Ja, want Frits is wat niet zo blij met het weer. Dus een beetje steviger. Okay. Dat hij weer blij naar huis kan.
1: Akkoord, Frits? We willen toestemming,
2: ja,
1: hè? Oké. Okay. Ja, gaan we dat in. Ah, hij gaat erin. Regenweer en plaat van Studio Killers gaan we tot iets nieuws ombouwen. Fijne dag nog, hè?
3: Dag Frits.
0: De Beat Blender.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wie, hè?
7: Sun Systems.

0: Misschien moet je bij Varobash Panels komen werken. Want bij Varobash Panels bouwde mee als schone grote daken. En hij is even, hé. Varobash Panels is op zoek naar dakwerkers en kraanmannen die liever een naam dragen dan een plastron. En hij noogt de VSM. En ze van Nieper of Poperingen, dan is het niet ver, hé. Kom maar af naar Varobash Panels. We hebben werk voor je. Varobashpanels.be voor meer info.
1: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Het ging hier afgelopen middag tijdens de lunch over een niet zo heel smakelijk onderwerp, kan je wel zeggen.
1: De DDD.
0: De DDD, de domme dinsdagdiscussie. Vandaag ging dat over: wat doe je als er iemand naast jou zit op het toilet?
2: Ja, en mijn standpunt was duidelijk. Ik bevries. Ik word heel stil, omdat ik vind het een beetje gênant of zo. Dat mensen mij zouden bezig horen. Ja, ik vind het niet zo fijn.
0: Jij wil niemand horen en niemand moet jou horen.
2: Nee, daar komt het eigenlijk op neer. Zo simpel is het.
0: Ja. En je hebt het onlangs meegemaakt. Ja. Ik had zoiets van, I don't care eigenlijk. Oké, zolang het binnen bepaalde geluidsgrenzen blijft, ja. Ça va nog, of ik het toejuich, dat is een ander verhaal. Zeker niet. Maar ik heb zoiets van, ja, I don't care. Wat moet.
2: Kom, je hebt ook zo van die mensen die daar binnenkomen. Je zit dan zo in dat hokje en er komt naast jou iemand binnen. En die doen zonder schaamte gewoon hun ding, mega luid. En dan denk ik, jongens, ik heb echt plaatsvervangende schaamte.

0: voor zo'n mens. Ja.
1: We hebben hier zelfs een collega, we gaan zijn naam niet noemen.
0: We gaan zwijgen.
1: Die zich van op het toilet op voorhand al excuseert.
0: Dus je moet je dat voorstellen, je
1: komt daar dan naast zitten en je hoort zo'n stem uit het kotje van naast u.
0: Sorry voor wat komen zal.
1: Dat is toch fantastisch.
0: Ja, dat is toch raar.
1: Ik vind dat ook wel. Laten we een klein onderzoekje doen onder de topluisteraars. Wat voor toiletmens ben jij? Dus we hebben het gesprek deze middag. Het was wel bij het broodje. Misschien moeten we even onze timing wat dat betreft anders
0: kiezen. Een Amerikaans maakt het niet zo goed.
1: Ik snap het helemaal. Toiletgeluiden naast een ander, ga je dat gewoon laten gebeuren? Of wil je dat zo veel mogelijk stilhouden? Deel het even met ons. Ja, we zijn heel benieuwd hoe jij erover denkt. Thibo is dus eerder van de stille kant.
0: Ik heb zoiets van I don't care.
1: Maar hoe denk jij erover? We zijn benieuwd.

0: We zijn bezig met een heel klein onderzoekje.
1: De DDD.
0: Naar aanleiding van onze domme dinsdagdiscussie. Welk toiletmens ben jij? Toiletgeluiden naast een ander, ga je dat gewoon laten gebeuren of probeer je die zoveel mogelijk te verbergen? De meningen zijn erover verdeeld, heb ik gezien.
2: Ja, dan heb je, bijvoorbeeld Bettino, die zegt altijd proberen om het luider te doen als die naast je. Dat kan ook soms hilarisch zijn. Meestal gewoon laten gaan. No shame, denkt hij.
0: Davy heeft ook een bericht gestuurd. Als er iemand naast mij komt zitten, dan hou ik me in en ben ik heel stil. En dan wacht ik altijd tot er iemand anders binnenkomt in de ruimte en dan zijn handen begint te drogen. En dan is het mijn moment. Ah ja, hij probeert dat maskeert dan zijn
2: dan
0: geluid.
2: Gaan.
0: Dat
2: dan
0: snap ik helemaal.
2: En je hebt ook nog, dan hebben we ook nog Lauke uit Dilbeek. Goedemiddag, Lauke.
3: Goedemiddag, Remensibo.
0: Wat voor toiletmens ben jij?
3: Ik ben een stille persoon.
2: Ah ja.
3: Ja, bij mij is het totaal blokkage als ik hoor dat er iemand naast mij zit of binnenkomt of zo. Ja.
2: Ah ja, en hoe vertaal je dat dan? Wat doe je dan juist? Wacht je of ga je zelf weg?
3: Ja, ik wacht, want ik ben niet zo van die mensen die alleen thuis naar de wc kunnen gaan. Dus nee, dat kan mij niet zo lang inhouden. Dus ja, ik wacht gewoon of ik ga er even uit en ik kom terug. Die dat mijn collega's bereid.
0: Hoe lang heb je jezelf ooit al in het toiletkotje opgesloten?
3: Zeker 5 minuutjes. Omdat ik gewoon zoiets.
0: Stan van nog. Ik dacht dat je zei: ik heb soms al eens een uur moeten zitten.
3: Nee, wachten tot
2: ik heb al meetings gemist en al.
3: Nee, want meestal kan ik dan gewoon mijn broek optrekken en even inhouden. En van toch inhouden en wachten en buiten wachten. Maar ja, soms zit ik al op tv en kan dat niet anders.
0: Zeg, Lauke, zou het leven niet zoveel makkelijker zijn mocht je gewoon denken van
2: fuck it.
3: Ja, kijk, bij TikTok heb ik dat wel, hè. Soms met vriendinnen is dat inderdaad een wedstrijd van wie dat het meest.
2: Allee. Maar kijk, ik snap het wel. Ik ben jouw team. Ik join jou daarbij.
3: Okay,
2: ik ben ook zo.
3: Dank je.
0: Goed, volgende keer in het toilet ga je aan ons denken.
2: Merci,
0: bedankt voor je reactie in elk geval.

0: stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Stop!
3: Het is iets over vijf. Ondertussen is Niels erbij gekomen voor de headlines. Dag Niels, goedemiddag.
4: Een goedemiddag. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
5: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. Wij leggen die test wel af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
4: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken op zoek naar nog eens €10 miljard. De bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
6: Over BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
4: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. 12 landen gaan een handelsbeperking invoeren voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Dat zijn kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nog een stapje verder en voeren een handelsverbod in, want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die door Israël bezet worden. En er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin. Maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
3: Ik ben benieuwd hoe lang we zullen kunnen file raven zometeen. Wel 5 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 1/2 uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog op de Antwerpse ring richting Gent. Dan 26 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Op de Brusselse buitenring 26 minuten erbij tussen Grimbergen en Jette. Op de A12 richting Antwerpen 25 minuten extra tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. En tot slot nog op de E313 richting Antwerpen. 22 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 20 minuten. Dat is heftig, maar we gaan zo meteen samen een beetje stoom afblazen.
2: Dit is Stop! Bram en Thibault.
3: En by the way, onze topcheck-in Bali is nog niet geopend. Dus let maar op als jij nog geen boardingpas hebt.
2: Ja, wie weet voor zometeen.

0: Staat er eigenlijk al file richting het Jan Breydelstadion voor de wedstrijd van de Champions League vanavond?
1: Ja, op de E40 richting Brugge, daar ben je ook een kwartier kwijt tussen Zandvoorde en Jabbeke.
0: Een kwartiertje, ja.
2: De file rave.
0: Ja, die file komt niet in aanmerking voor de file rave, want enkel de vertragingen van 20 minuten of langer krijgen 1 minuut file rave. Maar goed, het hele land doet gewoon mee, want
3: ja, het is
0: vol een bak feest. In jouw auto, achter het stuur.
1: Ja, en het zijn er 5 vandaag, dus dat wil zeggen 5 minuten. File raven. We gaan file raven dankzij de Antwerpse ring richting Nederland, Antwerpse ring richting Gent, Brusselse buitenring, de A12 en de E313. Dankjewel daarvoor.
0: Chef Santé is er klaar voor. We gaan ons vol een bak smijten.
2: De file rave.
1: Zeker.

0: zie een berichtje binnenkomen van Gunther. Wat een topinitiatief, die file race van jullie. Ook Nino is erbij. Het is nog leuker dat ik niet in de file sta en toch kan meedoen met de file wave. Nou, dat mag ook, hè, als je niet aan het aanschuiven bent.
1: Iedereen mag meedoen. Iedereen welkom.
0: We zijn wel nog even bezig voor al die vertragingen vandaag. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jocks from Amsterdam.

volle gas naar huis, heeft Thijs ingestuurd. Let's go, dat is de bedoeling, Thijs. Veilige rit.

0: vandaag 5 vertragingen van 20 minuten of langer. Hé, wat gaat dat geven als we zo eens 10 vertragingen?
1: Ja,
0: of 12 vertragingen? Of veel meer
1: Want
0: hebben?
1: 5 minuten gaat al zo rap.
0: Ja, nee. Vind ik ook wel. Maar wel plezant is het geweest. Dankjewel, Chef Santé, voor die topmix. Geweldig gedaan. Filler Rave voor dinsdag heb je gehad.

0: vandaag een berichtje gelezen in het laatste nieuws.
1: Top check-in.
0: Ze hebben daar een bevraging gepubliceerd vanuit de reissector. En daarin zeggen ze dat ruim 3 miljoen Belgen dit najaar nog eens op reis willen.
2: Amai, ah oké, okay, willen.
0: Maar ik wil ook op reis.
2: Ja, ik weet voilà.
0: Maar daarom ga ik nog niet
2: ik
0: op reis.
2: Denk dat iedereen op reis wil.
0: Ja, niet iedereen, hè. Niet alle Belgen blijkbaar. Slechts 3 miljoen Belgen.
2: 1 op 4 maar ongeveer.
0: Ja, zoiets.
2: Oh, dat is
0: wij kunnen daarvoor zorgen.
2: Ja, ja, wij kunnen daarvoor zorgen, want met Top Check-In wij geven €2.500 reisbudget weg. Dat is niet min. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel een boarding pass bemachtigen natuurlijk. Hè? Want zonder boarding pass ga je niet op de vlieger geraken.
0: Zo werkt het.
2: En, maar ja, daarvoor moet een Top Check-In natuurlijk wel openstaan.
0: Wel, dat is nu ja, goed dat je dat zegt. Dus als je nog geen boarding pass hebt, dan zou ik je toch maar heel snel naar topradio.be haasten.
3: Attentie, alle topluisteraars. De Top Check-In is nu geopend.
2: Ah, voilà, kijk.
0: Hupla, ja, dat zien aankomen. Ja. Topradio.be, topradio.be app, daar kan je nu die boarding pass gaan claimen. Let op, niet te lang mee wachten. Zet u even aan de kant.
2: Ga ervoor, jongens. Het is de moment. Ze staat open.
0: 3 tophits heb jij de tijd om die boardingpas nu te claimen.

0: check-in is open. Check alle vluchtinfo op topradio.be.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
6: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Belorta.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.
15: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Ik wil niemand opjagen, maar ik zou beginnen lopen als ik jou was. Het is bijna voorbij. Laatste check-in moment van de dag. Jouw kans op €2.500 reisbudget bij Corendon.
1: Last call. Claim nu je boardingpass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck-in.
0: En voor wie eraan twijfelt, we hebben nog zeteltjes over. Je krijgt een uniek zetelnummer. Goed bijhouden, dat zetelnummer. Het staat op je boardingpass als je hem hebt.

0: Voilà.
1: Drie tophits zijn gepasseerd. Onherroepelijk betekent dat dat de topcheck-in nu is gesloten. Dus als jij te laat bent...
2: Pech.
1: Ja, zo simpel is het. Laatste topcheck-in moment van de dag is het. Dus, maar dat betekent wel dat er morgen misschien wel nieuwe kansen zijn voor jou. Top luisteren is de boodschap.
3: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: De regenbuien die over Vlaanderen aan het trekken zijn, zorgen ervoor dat de avondspits steeds heftiger wordt op dit moment. Thibaut heeft een overzichtje van de files.
1: Ja, het is inderdaad druk op de baan. Vier plekken waar je 25 minuten of meer kwijt bent. Op de E313 richting Lummen een uur aanschuiven tussen Massenhoven en Herentals-West. Op de Antwerpse...
2: Zo, gezien.
3: Klavaz, hè.
1: Ja, ik mag doordoen, het is oké.
0: Okay. Dan is verschieten aan
1: mij. Op de Antwerpse ring richting...
0: Ik dacht, we gaan een beetje geld verdienen, een beetje reclame draaien. Nee, maar doe gerust verder.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog op die Antwerpse ring richting Gent 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. En tenslotte op de A12 richting Antwerpen een half uur erbij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En nu mag je op dat knopje drukken, Bram.
0: Oké, okay, here we go.
4: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
6: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
5: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
6: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
5: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
6: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
5: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
6: Aluminium. Vind je vakman op Reinaars.be.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op Toyota.be.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
9: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte. Voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, nee. 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
13: Voor als je mening telt.
14: Zal wel zijn.
13: Voor als de planeet ook telt.
14: Allokus, pro-planeet hier.
13: En voor als elke cent telt.
14: Ik ben hier de lokkers van het zwembad. Wat aanchecken. Hier is ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
13: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
12: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
13: Voor jezelf, je streek en de planeet.
12: VDK Bank.
15: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
16: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
15: Wat bedoelde?
16: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon in een toegang.
15: Dat zal wel.
16: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
15: Echt? Dus?
16: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.
4: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Ja, het begint serieus op te lopen, moet ik zeggen.
1: Vol een bak.
0: Ondertussen zit er al €400 in onze pot. Tankbudget om bij Esso jouw auto vol te gooien. Jij kan zo meteen met ons spel Vol een bak meedoen. 30 seconden krijg je van ons om 5 vragen juist te beantwoorden. En dat is te doen, hè, mensen. Want elke dag testen we het spel hier op haalbaarheid. Dat vinden we heel belangrijk.
2: Dat dus zeker lukt.
0: Klopt. En mag ik ook eens een tip geven voor onze lieve luisteraar?
2: Ja?
0: Oké. Kijk, er staat nergens in het reglement dat je niemand naast jou mag hebben die af en toe zo eens een antwoordje influistert. Hè? Dat je met twee dat doet. Hè?
3: Ja, ja, zolang je maar natuurlijk binnen die 30 seconden blijft,
2: dan is het allemaal goed
0: dus
2: voor ons.
0: Als jij op dit moment iemand hebt, je liefje of je zoontje of zo, die er iets van weet van de actua vragen, wel, roep ze erbij, stuur vol een bak door.
2: Een souffleur.
0: Dat mag gerust. Hè? Ja, maar stuur nu vol een bak in als jij zo meteen wil meespelen en dus kans wil maken op die €400 tankbudget. Nu het woordje vol een bak insturen via de top-app.

0: Yes!
1: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
8: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
6: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinette een zak slimmer. Pardon.
9: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
10: Curiosity.
9: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
10: Curiosity.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Geen zittend gat, wel goesting.
13: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
12: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
13: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
12: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
14: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Mia Mia Mia Moor van Sam Veldbijt op
1: Volle Bak.
0: Vandaag met Jens uit Assenede. Dag Jens.
2: Hallo, goedenavond.
0: Zeg, staat er bij jou een uitstap gepland binnenkort waarvoor je wel wat extra tankbudget kan gebruiken?
2: Ja. Ik ga het niet populair maken, maar volgende week naar Pottenpark.
0: Wow. Wat is er te doen in het Lossopark? Ik ben niet mee hoor.
2: Eerst een Europese match in Olympique Lyon.
3: Dat is Anderlecht, hè, Bram?
0: Ja, ah, nee, ja sorry hè, man. Ja, ik sta hier bij iemand in de studio met een supportersjaal van Club Brugge. Dus jongens, vecht het onder elkaar uit. Hè.
3: Ja, we gaan niet vechten.
2: Geen probleem. Ik zeg Europees dank voor iedereen. Dus, voilà, ja. Ik ga daar geen probleem mee.
3: Ja, voilà, ik ook. Ik volg daar ook okay, in. Dus,
0: laten we vrienden blijven, lieve mensen onder elkaar. Ja, het is niet het moment om hem tegen u in het harnas te jagen, nee. Hè, beste Jens.
2: Nee, vanavond is de grote pot. Hè.
3: Ja, want ik stel de vragen, man, dus pas op. Hè.
2: Ja.
0: Jij wint misschien wel die volle bak van €400. Als je tenminste die 5 vragen uit de actualiteit binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Weet je het antwoord niet, dan is het de bedoeling dat je heel snel pas zegt. Want bij een fout antwoord, dan moet ik het spel meteen stoppen. Dat zijn de regels, Jens.
2: Ja, oké.
0: Okay. Als jij klaar bent... Dan gaan we aftellen. 3, 2, 1. En dan weet ik dat jij er officieel mee kan beginnen. En dan gaat je tankbeurt van 30 seconden in. Dus tel maar af en dan gaan we beginnen.
2: Oké, 3, 2, 1.
0: Here we go. Welke club uit Brugge speelt vanavond in de Champions League?
2: Club Brugge tegen Aston Villa.
0: Wie is de premier van België?
2: Bart De Wever.
0: Welke kale Belgische comedian kreeg een prijs voor zijn programma Taboe?
2: Philippe Goebbels.
0: Hoe heet de Oekraïense hoofdstad waar opnieuw Russische luchtaanvallen plaatsvonden?
2: Kiev.
0: Noem één iemand die meedoet aan het VTM-programma De Verraders.
2: Ruben van...
3: Ja? Ja,
4: natuurlijk!
3: Ja!
4: Maar ja,
3: het is
4: gelukt, man!
3: Ja. Oh my!
0: Ik dacht, die gaan nu toch niet strijkelen over die Ruben van Gucht.
3: Ik had de stress in uw plaats, jongens.
0: Hé, hey, dat scheelde niks.
2: Dat die snoeper mij nog iets ging opbrengen.
3: De Ruben. Amai, je was echt aan het twijfelen. Ruben, ik was... Ja,
2: het zat nog met Kutro hier in mijn hoofd ook.
3: Ja, maar dat was ook juist. Dat was ook juist. Dat was ook juist. Maar kijk, je wint gewoon €400.
0: En hoe voelt dat nu? Om de supporter van Anderlecht die je prijs te gunnen, Thibaut.
3: Ah, wel, ik ben echt heel blij. Heel blij.
2: De tweede, de derde en de vierde testmatch ook naar Hendre.
0: Voilà, fantastisch.
3: Voilà, inderdaad.
0: Die volle bak die gaat van pas komen voor die verplaatsingen. Heel veel plezier ermee. Je was een hele fijne kandidaat. Tot de volgende.
3: Jens, salukes.
0: Bye bye.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak

0: Zo pas is onze eerste Vollenbak eruit gegaan. Vollenbak van €400 brandstof is gewonnen door luisteraar Jens. Het heeft echt niets gescheeld.
1: Nee, het was heel spannend. Amai.
0: Terechte vraag van Sven in de app van Top. Betekent dat het spel nu stopt? Nee, helemaal niet.
1: Nee, wij doen gewoon voort. Morgen opnieuw €150 tankbudget in de pot.
0: Kan jij opnieuw meespelen? En misschien ben jij dan wel een van onze winnaars. Zometeen veel plezier met Wouter. We make
2: you move. Top! Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die broodtozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen. Knaldi.
6: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
8: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
7: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
8: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
7: Ja, tuurlijk.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten. Want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
12: Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
13: Dit is Top!
0: Straks test ik nieuwe muziek in goed bevonden in 30 seconden. Eerst nieuws van de dag met Niels.
14: Een goede avond. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken voor een minimale bezetting. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
15: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dan weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
14: Volgens het gevangeniswezen werden er in het hele land zo'n 60 mensen opgevorderd. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking is zondagavond begonnen en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En voor wiskunde gaat het om een kwart. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieslore Wouters.
16: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test al af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkrachten. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
14: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de 3 landen samen. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coccar. Vito Braat kwam als 3e over de streep. Jordi Meus sprintte naar een 4e plaats. Wout van Aert werd 6e. De Spanjaard Enric Mas blijft de leider in het klassement. En dan nog voetbal, want over zo'n 3 kwartier begint Club Brugge aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Volgens sportjournalist Jarno Berto is Club niet kansloos, maar is Aston Villa toch favoriet.
17: Aston Villa vorig jaar vierde geworden in de Premier League in Engeland. Europa League gewonnen ook. En afgelopen zomer 300 miljoen euro uitgegeven aan transfers. Om je maar een idee te geven, dat is 100 miljoen euro meer dan de totale kostprijs van het stadion van Club Brugge. Alleen, Villa is op dit moment wel heel slecht begonnen aan de Premier League.
14: Ja, het kon dit seizoen nog niet winnen en scoorde ook nog geen enkel doelpunt in 3 wedstrijden. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.
18: En een merci Niels. Even checken waar de files staan. Dat is de E313. Daar staat de kanjer van vandaag. E313 tussen Ranst en Herentals-West verlies je op dit moment meer dan een uur. Buitenring van Brussel tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette verlies je een half uur. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. Ook 20 minuten A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. E17. Ongeluk daar. De hoogte van de Pinte vanaf Destelbergen 20 minuten. E34 ook al ongeval tussen de Kennedylaan en Nieuwburg. Verliest 25 minuten. Antwerpse ring richting Gent. Defect voertuig tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Ook 20 minuten vertraging. E403 richting Brugge van Moorselen tot Lichtervelde 20 minuten. En in Roeselaren tussen de Brugse Steenweg en de Oost-Nieuwkerkse Steenweg ook al 20 minuten. Bo, en op andere plaatsen ook nog vaak een kwartier. De regen is spelbreker, dat is al duidelijk.
19: Dit is Top. Wouter de Vries.
18: Na de zon vandaag de regen, maar gelukkig vergeet je niet de partyroom. Met straks festivaltickets die je kan winnen. Nu extra energie met Lost Frequencies. Top.

0: Left Right. Ja, ik zou goed links en rechts kijken als je onderweg bent. Gevaarlijk weertje met al die regen op de weg. Maupi, die je ook kent van Drugs from Amsterdam, dat was Neck. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Ja, eindelijk weer om stressen aan de werkdag.
1: 4, het einde van je werkdag. Met Wouter.
0: En met jou. Een dag om even stil te staan. Bij Tim Bergling. Avicii zou vandaag 37 jaar geworden zijn. Maar zijn muziek blijft natuurlijk verder leven. En om hem te eren draai ik nu een van mijn favoriete tracks van hem. Zeker niet zijn bekendste, ook niet zijn populairste, wel een speciale. Hij was de eerste DJ die dance combineerde met country-invloeden. Dit is Addicted to You, omdat jij verslaafd bent aan deze radiozender.

0: De Napiro is ingezet. Another drink.
1: Dit is top.
0: Kan ook vanavond weer tickets winnen hier in de Party Room voor Sunset Festival. 19 september is er Sunset Festival op de Leelse Bergen. Dat is in de Kempen de afsluiter van de zomer. Met onder andere Michael Amani, Outsiders, Voltrax, Mandy, Caracals en nog veel meer. En je kan er iedere avond hier tickets voor winnen. Je kan er met twee personen naartoe, dus je kan iemand meenemen. Maar je moet een antwoord geven op deze vraag. Welke Vlaamse zangeres stond in de Summer Beat 1000 op nummer 137 met Désenchanté en treedt ook op tijdens Sunset Festival? Dus even denken, Désenchanté, of misschien zoek je het op, hè, 137. Ik heb haar naam nodig, maar zo moeilijk kan dat niet zijn. Als je dat weet, dan stuur je dat nu in met een berichtje in de Top Radio BE app. De vijfde die het juist weet, die wint een duo ticket voor Sunset Festival. Heel veel succes, nu Mike Perry. En die gaat zwemmen, niet in de plassen vanavond, maar in the ocean.

0: Ik denk dat het een makkelijk vraagje was daarnet voor Sunset Festival. Ik zie heel veel juiste antwoorden binnenkomen, maar wie is de vijfde? Hoor je zo meteen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
7: Ramen, deuren, veranda's.
8: Leinaars Aluminium.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Bo, ben je daar?
1: Ja, hoor.
0: Met de vijfde, dus ik heb een vraag voor je, als dat niet erg is.
1: Nee.
0: Welke Vlaamse zangeres stond in de Summer Beat 1000 op nummer 137 met Désenchanté en treedt ook op tijdens Sunset Festival? Jouw antwoord is...
1: Keith Ryan.
0: Zou dat juist zijn? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Bo. Helemaal goed, je wint 2 tickets voor Sunset Festival. Leuk, hè? Ja, alsjeblieft. Wie mag er mee?
1: Mijn vriendin natuurlijk.
0: Kijk, dat zijn punten scoren. Welke radiozender wil je bedanken voor deze mooie prijs?
1: Topradio natuurlijk. De beste radio die er is.

0: van Katy Perry Chained to the Rhythm. Ben jij een beginnende producer of ben je al even bezig met je muziek, maar wil het wel maar niet van de grond komen? Wel, dan heb ik een tip voor je. Stuur je track in via topradio.be naar goedbevonden. In 30 seconden komt het hier in de poelen terecht. En misschien krijg je kans op de radio. Dat gaat zo meteen weer gebeuren. En dan mag de steeds kritische luisteraar van Top en de Party Room daarover oordelen of we dat langer gaan draaien dan 30 seconden. Maar eerst... De weg op, ED113, nog steeds meer dan een uur tussen Wommelgem en Herentals-West. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten. E17 ongeval tussen Destelberg en De Pinte, 20 minuten ben je kwijt. E313 ook 20 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Op een andere plaats in de vertraging een kwartier of minder, ja.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: You got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een help.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.

0: Dit is gemaakt met AI, The Second Voice en Let Me Be.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En vanavond is de beurt aan Jay Baker. Dat is een bekende naam onder de DJ's. Is al lange tijd DJ, maar Jay, ben je al even lang ook producer van muziek? Goedenavond trouwens.
2: Goedenavond, Wouters.
0: Ja, om te antwoorden op mijn vraag, ben je al even lang producer van de muziek?
2: Ja, wel toch al redelijk lang. Ik ben eigenlijk begonnen met draaien rond 10 jaar. Zeer simpel, paar plaatjes naar elkaar. Dan is het inmixen begonnen. En denk op mijn 13, 14 jaar te volgen stappen van producer binnen te leren.
0: Ja, oké. Okay. Wat we zo meteen gaan horen is Daydream Fuel. Dat gaan we testen. Waarover gaat dat nummer?
2: Wel, het nummer is eigenlijk een typische liefdesnummer. Vooral over het dagdromen, over een bepaald persoon. Vooral in de staat van de relatie hebben we dat vooral. Hopelijk daarna ook nog.
0: Ja, okay.
2: Dat is ook wel de essentie van het nummer.
0: Ja. Ja. Zijn er net al een nummer gemaakt met AI? Heb jij AI gebruikt voor deze track of niet?
2: Nee.
0: Helemaal oldschool geproduceerd.
2: Wel, het nummer is eigenlijk gestart met gewoon gitaar en zang.
0: Ja.
2: En dan eens dat we het arrangement hadden, dan zijn we zo verder gegaan met de dance-elementen.
0: Alright. Hoe lang heb je eraan gewerkt?
2: Ik denk het hele proces dat toch een goede 6 maanden.
0: Wow, dat is redelijk lang. Ik heb het hier vaak al korter gehoord. Alright.
2: Ja, er zijn veel aanpassingen gebeurd. Eerst zijn we meer in de afro gegaan. Uiteindelijk zijn we meer richting de deep house sound gegaan. Ik denk dat dat wel het ideale was voor dit nummer.
0: En welke stijl is het nummer?
2: Deep house, ja, echt wel. Het is echt vooral een combinatie van pop, rock en de deep house elementen.
0: Kijk, we weten genoeg. We gaan 30 seconden luisteren. Hopelijk wordt het goedgekeurd, goed bevonden. En dan komen we straks terug met de resultaten, Jay. Tot zometeen.
2: Alright.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

0: En zo snel zijn die 30 seconden voorbij. Jij mag het vertellen wat je ervan vindt van deze Daydream Fuel. Vind je het goed bevonden of niet goed bevonden? Kom maar door met een berichtje in de Top Radio BE-app. Graag met een woordje uitleg natuurlijk. Moeten we hier meer van draaien of is het voldoende met die 30 seconden? Dus jij mag het mij gaan vertellen. Goed bevonden of niet goed bevonden? Jij bent de baas, de chef in de party room zoals steeds. En ik lees het graag in onze app.
1: Dit is

Lucas en Steve. Wat gaan we ermee doen met Jay Baker en Daydream Fuel? Je kan nog even stemmen daarvoor. Je weet wat je moet doen. Hè. Goed bevonden of niet goed bevonden in de sturen in de Top Radio BE-app. Zo meteen bel ik Jay terug met de resultaten.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Hey professional!
4: Ja?
3: 11 september open deurdag bij Santos in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Merelbeke, Fraterstraat 115.

0: er eentje voor in Jan Breydel Stadion. Ze zijn eraan begonnen. Club Brugge tegen Aston Villa. Gala, Freed from Desire. Daarnet hoorde je een stukje van deze Jay Baker. Daydream Fuel heet het nummer. Hierin goed bevonden in 30 seconden.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En daar is de Jay opnieuw. Ben je nerveus, Jay, om de resultaten te horen? Of heb je er vertrouwen in?
2: Ja, ik ben toch altijd...

0: een beetje spannend.
1: Oké, we zullen eens checken wat hier allemaal is binnengekomen. Michael stuurt, niet mijn ding, het is niet mijn dada. Ja, oké, smaken verschillen zullen we dat maar zeggen, zeker. Ronald zegt hier, niet echt. Hij weet ook niet waarom, maar toch vindt hij het niet zo goed, Jay. Wat heb ik hier nog in de app? Bor zegt, saai. Oei, kan je daarin komen of niet?
0: Wel, ik denk dat vooral de drop niet afgespeeld is, dat er nog veel meer is van het nummer, vooral de drums.
1: Het ligt aan mij, Jay, dat het saai is. Ik heb het meest saai stuk eruit gekozen. Maar er is ook nog een ander kamp, Jay. Sarah stuurt hier, goed bevonden. We hebben ook Mario, ook goed bevonden. Mieke zegt ook al goed bevonden. Zoe zegt, benieuwd om het nummer volledig te horen. Ook Vessaier, laat maar komen die handel. Kenny zegt, het was leuk, waarom niet helemaal draaien? Dirk, goed bevonden, lekker chill, ideaal voor het einde van de zomer. Had je dat ook in gedachten toen je het maakte? Of heb je het gemaakt in volle zomer?
0: Ja, het is wel iets meer laid back dan wat ik anders maak. Het is iets rustiger sferen. Ja.
1: Sille stuurt hier nog goed bevonden. Roseline ook goed bevonden. Olivier goed bevonden. Benieuwd naar meer. Ja, ben je zat meetellen, Jay?
0: Ja, niet ongeveer.
1: Nee. Je mag het zeggen hoor. Het is
2: goed bevonden.
1: Ja, hopla zie. Proficiat, vriend.
0: Dank je wel.
1: Begin. Ja, heel graag gedaan. Begin van een heel grote carrière voor dit nummer, denk ik, vanaf nu, hè?
0: Ja, ik hoop het. En ik hoop vooral dat de mensen ook de rest van het nummer horen. Want vooral de tekst van Jasper Erkens, dat heeft ingezongen, is top.
1: Ja, en dat gaat er nu aankomen, want ik ga hem volledig draaien. Heel veel succes en dankjewel voor het telefoontje, Jay. Goedenavond nog.
0: Jullie bedankt. Merci, Waters. Goedenavond.
2: Goed bevonden in 30 seconden.

0: Daar was hem helemaal, Jay Baker.
1: Top check-in.
0: Ja, heb jij je boarding pass al kunnen scoren via de top check-in? Ik hoop van wel, want je hebt je vrijdag nodig voor de grote finale om €2.500 reisbudget te winnen. Met zo'n regenweertje, ja, dan droom je al direct van de zon natuurlijk. Maar morgen gaat de top check-in weer diverse keren open. Als je het luchthavengeluid hoort, dan heb je één plaat de tijd om via topradio.be in te checken voor je boarding pass. Vanaf morgen vroeg weer in de ochtendclub bij Brian en Louis.
2: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Hij zit hier al mooi klaar in de studio. Zometeen Christophe.
3: Ja, met een open microfoon, met heel veel plaatjes. En dat mag van alles zijn, zolang het natuurlijk Top Radio Minded muziek is. Dus vraag ze maar aan in de app en dat mag vanaf nu.
0: Ja, top request zometeen. Laat je volledig gaan, zou ik zeggen. If I lose myself, Alesso en One Republic hier nog.

0: sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Met Koker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Bebad.
8: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Dit is Stop!
12: Ik heb 2 uur lang de sleutels van de studio, maar jij bepaalt waar we naartoe rijden. Na Top Headlights van 7, goedenavond.
13: Een goedenavond. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat cipiers die aan het staken zijn toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. Je hoort Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
14: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dan weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
13: De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Experts waarschuwen voor de manier waarop apps met betrouwbare data zoals foto's of GPS-locaties omspringen. Aanleiding is het Nederlandse onderzoek waaruit bleek dat persoonlijke info op de reisapp Polar Steps jarenlang openbaar stond. Zij konden de profielen van miljoenen mensen inkijken. Technologie-expert Kenneth T.
15: Er zullen ongetwijfeld nog apps zijn die gelijkaardige functies hebben, die ook lekken bevatten. Dus je moet je altijd gewoon heel bewust zijn van het feit dat als je die data deelt, dat iemand die mogelijk zou kunnen gaan stelen. En als dat dan gevoelige dingen zijn, zoals je bent bijvoorbeeld een militair of zelfs een politicus, dat je dat soort van zaken gewoon niet gaat gebruiken.
13: Ook gegevens van Belgische militairen waren dus jarenlang zichtbaar. Je kon ze onder meer informatie afleiden over militaire basissen. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. En er is hinder op heel wat Britse luchthavens. Dat komt door een technisch probleem bij een luchtverkeersleider. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn er vertragingen. Het zouden wel enkel de vertrekkende vluchten zijn die hinder ondervinden. En dan nog wielrennen, want de Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coquart. Vito Braat kwam als derde over de streep. Jordi Meus sprintte naar een 4e plaats. Wout van Aert werd 6e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
12: drietal plaats waar het moeilijk gaat op deze dinsdagavond. Dat is op de E313 Antwerpen-Lummen tussen Ranst en Herentals West, een half uur erbij. De E40 Gent-Brussel, dat door een ongeval tussen Wetteren en Erpenmeren. 20-tal minuten en tot slot nog op de binnenring van Brussel tussen Beersel en Vorst.
0: Dit is Top. Top Request. Christophe Abs.
12: Ja, de radioshow waarin jij de baas bent over de playlist. Wat we gaan draaien, wel geen flauw idee, dat bepaal jij helemaal zelf. Via de Top Radio BE-app. Welkom.

0: Als je deze wou horen, dan hoef je dat al niet meer te doen via de Topradio BE-app. Die kreeg je al helemaal van mij, gratis en voor niks. Die van Another en 54 Ultra bij Top. En Talk to You.
1: Top Request.
0: Ja, de avond is officieel begonnen. Misschien ben je onderweg, ben je thuis aan het rommelen met van alles en nog wat. Of moet je juist nu aan het werk. Maar wat je ook aan het doen bent, ik ben hier om je gezelschap te houden met de muziek die jij kiest. En één ding heb je nodig om mee te doen met ons vanavond. En dat is de Topradio BE-app. Dus als je die nog niet hebt geïnstalleerd, is dat ook meteen een reden om dat nu te doen. En dan zou ik zeggen, is dat jou dus open die app en laat van je horen wat je wil horen en waarom. En vertel er dat dus ook even bij. Welkom in Top Request.

Craig David en Insomnia. Soms heeft je avond een specifieke, gewoon een goede specifieke track nodig, omdat je energie zoekt, omdat je even wilt chillen, of omdat die ene plaat al de hele dag in je hoofd zit. Want de komende 2 uur maken we die soundtrack samen in Top Request. Of misschien wel iets voor Avicii, die vandaag 37 zou zijn geworden. Hoorde ik dat straks ook nog in het programma bij Wouter. Koek genoeg dus om dit programma te vullen vanavond. Tot 9.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
13: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
12: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
13: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
12: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
14: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
14: VDK Bank.
16: Dit is Top.
14: We make you move.
16: Top Request. Can you

0: Wel, ik zei het er straks nog, hè, dat Avicii vandaag dus 37 zou zijn geworden. En hij zat er al tussen, hè, met SOS, Avicii en Hello Black.
1: Top request.
0: Ik heb aan de andere kant van de lijn Dominique hangen. En Dominique die is nu op dit moment bezig in de stal. Dominique, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zeg jij, wat ben je daar aan het doen in de stal? Ik vermoed dat Topradio dan voluit klinkt uit de speaker daar. Heb je daar iets staan, een bepaalde installatie? Of,
2: Ja, ik ben
0: mijn
2: koeien aan het voeden.
0: Ja, en die koeien luisteren elke dag Topradio?
2: Elke dag.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, maar dat is goed. Zeg, en die koeien, hoeveel keer hoef je dat dan te voeren op een dag?
2: Oh, eenmaal per dag is voldoende.
0: Maar eenmaal echt wel voldoende dan, vermoed ik.
2: Ja.
0: Grote hoeveelheden zijn.
2: Heel grote.
0: Ja. Ja, wat heb je dan? Melk of vleeskoeien? Of?
2: Beide. Ja, zowel melk als vlees.
0: Ja, oké. Okay. In totaal heb je dan hoeveel koeien daar staan?
2: Ongeveer 500.
0: 500 koeien? Jawel.
2: Ja.
0: Dat doe je dan toch niet alleen, dat voeren?
2: Dat doe ik wel alleen, ja. Ja, maar mijn tractor doet
0: het. Ja, Wadde, hoe lang ben je dat dan mee bezig?
2: Zo'n uur of twee gedaan.
0: Ja, binnen een uur of twee gedaan?
2: Ja, op 2 uur is dat klaar.
0: Ah, 2 uur. Ja, oké, dat is goed. Zeg, je hebt een request gestuurd via de Topradio BE app. Vertel eens, wat heb jij gestuurd?
2: Ik heb DJ Matrix aangevraagd.
0: Mm-hmm. En waarom precies?
2: Dat is een liedje dat wij hebben gebruikt in de ceremonie van onze trouw. En dan DJ Matrix, de iets hardere versie, s'avonds tijdens een zandstage.
0: Mm-hmm. Het was niet de openingsdans, hè?
2: Het was niet de openingsdans, nee. Ja. Dat was iets rustiger.
0: Tijdens het feestje, wat heb je dan gekozen als openingsdans? Weet je dat nog?
2: Iets van Bart Peters.
0: Ah, iets van Bart Peters. Bart Peters scoort altijd. Dominique.
2: Dat is niet zo top radio-minded,
0: maar we vinden dat allemaal goed, Bart Peters. Goed, Dominique, je hebt gekozen in Top Request voor DJ Matrix. En hier is hij voor jou.
2: Dank u wel.
0: Nog een fijne avond.
2: Joe.

0: voor Dominique, die ja, toch wel volop herinneringen heeft aan deze Teacher Matrix en Carolina Marquez tijdens een huwelijksfeest. Eén plaats waar het nog moeilijk gaat, dat is op de E40 in Brussel, dat door een ongeval tussen Wetteren en Erpenmeren, zelfs zo'n 4 kilometer, je bent er nog altijd een kwartier kwijt.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Dit is top. Top Request.

0: Kato, John en Turn the Lights Off.
1: Top Request.
0: Ja, ik zit hier door de app te scrollen, de Top Radio BE-app. En ik zie dat er een paar mensen toch wel een behoorlijke pittige dag achter de rug hebben. Als je daar ook toe bij hoort. Je bent niet alleen. En Thomas ook niet. Die heeft een berichtje opgestuurd via de Top Radio BE-app. Hij stuurt, zou je heel graag Roger Sanchez eens kunnen draaien. Turn on the Music, alsjeblieft. Omdat dat een van mijn favoriete nummers is. En dat wordt veel te weinig gedraaid op de radio. Dat geeft extra energie tijdens het kuisen. Voilà, dus Thomas. Kuist er nog goed aan.

0: Wel, ik ga eens even eerlijk zijn met jou. Moest ik nu aan de andere kant zitten als luisteraar, dan zou ik voor dit gaan. Armin van Buuren met Sharon de Nadel en In and Out of Love. Ik vind het zo schoon aan mij.
1: Top Request.
0: Ja, het is vandaag 8 september. Je hebt het er straks ook al in het programma gehoord van Wouters. Die heeft er ook even bij stilgestaan. Tim Bergling, Avicii ook wel. We kennen hem natuurlijk. Op 28-jarige leeftijd is hij overleden. We weten dat als muziekliefhebber. De man heeft heel wat goede muziek gemaakt. En dat is jullie natuurlijk ook niet ontgaan in de loop van de jaren natuurlijk. Er is een berichtje binnengelopen ook van Michael. Hij zou heel graag uit eerbetoon aan Avicii een nummer horen. Heaven. On Your Mind, omdat hij toch wel een grote fan is van Avicii. En vindt dat ook een heel zalige Avicii-vibe in dat nummer. Dus vandaar. Dus Michael, deze is voor jou.

Criss Cross Amsterdam, Louisa Sanza en Willie William. En my, oh my. Top request me straks. Request de alfabet, waar het weer allemaal rond één letter draait. Als je al een paar keer naar dit programma hebt geluisterd, dan weet je dat. Maar dat is dus voor straks vanaf 8. Creedsy krijg je nog zometeen met Push Up. Maar dit van Milky Chance. Dit is de Stolen Dance bij Top.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Top!
2: Wat je ook doet, je hoeft het niet in stilte te doen. Top Request is er voor jou nog tot 9 vanavond. Top Headlines van 8. Niels, goedenavond.
3: Een goede avond. 2 op de 3 Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al zo lang. Stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Mm-hmm. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee, blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
3: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher blijft wel voet bij stuk houden en zegt dat de btw-verhoging er absoluut niet komt. CD&V stelde dan weer een veto tegen het afschaffen van de salariswagens. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het eigen luchtafweerraketten levert aan Oekraïne. En sportrodeduivel Thibaut Courtois is genomineerd voor de prijs van beste doelman op het gala van de Gouden Bal. Hij staat op de shortlist van 10 doelmannen die vandaag werd bekendgemaakt. Ook ex-rodeduivel Vincent Kompany maakt kans op een prijs. Hij is genomineerd voor beste trainer van het seizoen. De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
1: Dit is Top. Top Request. Christophe.
2: Ik zit hier wel in mijn eentje in de studio, maar door al jouw berichtjes voelt het alsof we met z'n allen in één grote huiskamer zitten. En dat is ontzettend gezellig. Top.

0: Crossbuddle subito con voi musica insieme con Clooney and Free Your Mind.
1: Request the Alphabet.
0: Ja, super dat je erbij bent vanavond. We zijn begonnen aan het tweede uur van Top Request. En dat betekent dat ik jouw hulp hard nodig heb als je al even dit programma hebt beluisterd de afgelopen dagen en week. Want het is weer namelijk tijd voor Request the Alphabet. Jij bepaalt wat er dadelijk uit de speakers knalt, maar de grote vraag is, met welke letter gaan we aan de slag? En onze letterblender die staat al klaar op de studiotafel en ja, ik ga die gewoon in gang steken.

0: Dit is er ook eentje, blijft absoluut hangen in het hoofd. Hey, Jonas Blue en Girl. Ja, Request the Alpha Beat. Ik moet zeggen, de mixer heeft niet goed zijn ding gedaan. Hij is een beetje blijven hangen. Er zijn nog een beetje brokken erin. Dus ik stel voor dat we hem nog eens laten mixen. Dus gaan we nu doen. Voilà. En hopelijk zijn de contours eruit, hè.
1: De letter R.
0: Ja, kijk eens aan, de Blender kiest vanavond voor de letter R. En dan is dat jou, dus open de Topradio BE-app en stuur mij jouw favoriete track door met de letter R. Vertel er ook even bij waarom precies dat ik die dan ook moet draaien. Dat is altijd leuk.

top request met plaatjes die starten met de letter R. Daar ben ik naar op zoek. En ja, er is eentje binnengelopen van Rihanna, uiteraard. R, dat is haar Rihanna, samen met Eminem en The Monster.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
5: Top! We make you. Top Request.

0: DJ-licious Milo, Forever Young, top request met nog steeds tracks waar we naar op zoek zijn met de letter R. Dus die mag je nog altijd insturen via de Topradio BE-app. Tracks met de letter R en dat voor onze request, The Alphabet.
1: Just remember, we're forever young.
2: Top check-in.
0: Ja, sinds gisteren openen we hier op Top de Top Check-in. Doorheen de dag hoor je het signaal dus live op je radio. En vanaf dat moment moet je dus heel snel zijn. Je krijgt maar een paar minuten om jezelf digitaal in te checken via topradio.be of onze Topradio BE-app. Want je weet hoe dat gaat op de luchthaven. Wie te laat is, die krijgt geen boardingpas. En zonder boardingpas kom je dus dat vliegtuig echt niet op. Dus hou je zetelnummer en je boardingpas, als je die dan hebt, heel dicht bij jou. Want elk moment kunnen we dan op vrijdag 11 september jouw nummer afroepen hier in de studio. En vanaf dat moment tikt de klok onverbiddelijk. Je krijgt exact 10 minuten de tijd om ons live te bellen. En dus ja, als je dan op tijd bent en je matcht je naam met onze lijst, dan is die reischeck van €2.500 helemaal van jou. Morgen kan je opnieuw inchecken als je dat nog niet hebt gedaan.
3: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

Top request. Met Alphabeat request die Alphabeat tracks met de letter R. Daar ben ik naar op zoek. En Sylvia heeft er ook eentje ingestuurd via de Topradio BE app. Run van Milking. Gewoon een enorm goede schijf. En deze zomer live gezien blijkt dat Linda en Reggie weer helemaal Milking zijn.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
2: Ja, ik weet het.
3: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Ja, ik zit hier in een redelijk lege studio met op de redactie ook helemaal niemand. Maar ik weet dat jij daar ergens bent. Misschien zit je wel op de zetel te scrollen. Ben je aan het sporten op dit moment? Of zit je nog in de auto na een lange shift, na een drukke dag? Dan is er nog altijd de Top Radio BE-app voor jou. Met Top Request en Vincent, die stuurt ook een berichtje. Dit is ook wel een toppertje en gerecht, die heeft hij toch wel, hè? Man van Helden en I Want Your Soul in Top Request. Ik heb nog heel wat plaatjes vrij tot en met 9, dus stuur maar op via de Top Radio BE-app. Wat moet ik voor jou draaien?

0: 0800, Joel Corey en Nathan daar met Elle Henderson en Heaven. Dus je hebt nog plaats voor... Ja, ik heb nog een gaatje, dus Topradio BE app. Stuur maar in die verzoekjes. En dan draai ik je misschien wel nog voor negenen. Hagi PFR, die krijg je zo meteen met Sola.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Officieel voor schoolwerk.
4: Onofficieel voor gaming.
3: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Beleef bij Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Ja, we mogen daar toch wel best fier op zijn, hè, op die Haugi PFR. Vanuit ons land natuurlijk, hè, met zijn Sola. Ik ga het niet te lang trekken.
1: Top request.
0: Want ik heb Shana aan de lijn en Shana heeft nog maar 5%. Dat klopt, hè, Shana?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus we gaan het niet te lang maken, we gaan het kort houden. Zeg, Shana, jouw dinsdagavond, even snel, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, heel spannend, want ik ben nu onderweg naar Leuven, want ik vertrek morgen op reis naar Amerika. Dus,
0: wow, naar de US. Ja. Naar waar trek je dan?
2: Naar Amerika, naar de westkust Los Angeles.
0: Beetje rondtoeren?
2: Een beetje rondtoeren, ja, ja, ja, klopt. Ja,
0: dus je bent al gepakt en gezakt?
2: Ik ben al gepakt en gezakt, ja, okay. Ja, ja.
0: Dat is goed, dat is goed. En snel nog een track aanvragen bij Top Request, hè, waarom niet?
2: Ja, voilà, ik had nog 5%, ik dacht ik ga het snel doen en u weet, lukt het.
0: Ja, wel. Hoeveel procent heb je nog?
2: Nu nog altijd 5%.
0: Ah, nog altijd 5%, we kunnen nog even doorgaan dan.
2: Ja, ja, ja.
0: Goed, nee, Shana, veel plezier op jouw trip naar de US. En ik ga hem draaien naar jouw track. Het is Alessa geworden met One Republic en If I Lose Myself. Hou het veilig daar ook, hè.
2: Ja, ja, ga ik zeker doen. En deze schijf gaat vol een bak nu.
0: Oké, dankjewel, Shana. Bye-bye.
2: Dankjewel. Bye.

0: Request met Niels van Gogh. En Pulverton.
1: In my life.
0: En zo is het bijna 9, het zit er bijna op, hè. Maar wat denk je? Gaan we er nog eentje doen? Maar nog eentje dan, hè? Maar echt een goeke. Stuur maar door, de topradio.be. Heb nog één verzoekje net voor 9. Maar echt eentje

Patrick en Becky G met Sorry Papi. Ja, het zit erop bij Top Request. Maar nog één verzoekje heb je te goed. Dat was beloofd. En eentje om het kot af te breken hier eigenlijk. Het was gevraagd. En ja, jullie hebben goed van zich laten horen via de Top Radio BE. Er is van alles binnengekomen. Age of Love, Kind van de Duivel. Maar toch wel heel frequent deze. En dan gaat Takker sowieso af. Hè. We weten dat allemaal. Push en Universal Nation. Morgen is Jonathan er in Top Request. Ik wens je nog een hele fijne dinsdagavond. En tot zondag.

0: muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move. Dit is Top. Top Headlines.
3: Een goede avond. Twee op de drie Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil nogthans absoluut niet dat de btw-verhoging er komt. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al, zolang stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Mm-hmm. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee, blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
3: CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het ook eigen luchtafweerraketten zal leveren aan Oekraïne. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Aston Villa kwam na 11 minuten op voorsprong. Vetlessen maakte kort daarna gelijk voor Brugge. Maar daarna konden Buendia en Jackson er nog 1-3 van maken voor Aston Villa. Trezoldi maakte er uiteindelijk nog 2-3 van. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle

0: file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
1: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top